0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Hoofd Turkse scheidsrechtersorganisatie gearresteerd wegens corruptie en manipulatie van arbiters. Co-piloot valt gezagvoerder aan met bijl in cockpit. Passagiers overmeesteren hem na worsteling. Nederland verliest zetel in referentiegroep Eurovisie na niet-deelname vorig jaar. Fietser komt om het leven na aanrijding met auto in Rotterdam. Automobilist aangehouden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Zondag 1 november, Diwali, Festival of Light. Ujala Radio heeft meer van theater mee. Toki Aoki Pari en live on stage. Ingru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan. Behoud die stas tegen Zunewallo. Vanaf €15. Staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage. Indru Neil Roy.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en...

Uljana Peeskrehe. Uljana's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program Shurhone Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht Kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij een complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-42-1533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience, wedding and events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
4: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

irriteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwifterband. De linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Zonder pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjalalar her, zondag 1 november, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aur. Ujjalalar her, Suriname, Diska, Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

0: Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Welkom, welkom, welkom Aartje Sukkerwaren. Het is heerlijk weer buiten. Het na mooie weer. Ik hoop dat het weekend ver is een mooie weer door gaat in. Dat we een mooi weekend tegemoet gaan. Weekend de mooiste jure hoiga. Jana is het. Aartje de mooie weer. Dus ja, het gaat de goede kant op, denk ik. Ujala Radio Kuzeri is wel de headlines van vandaag. Maar ik van de Kuzeri heen. Aatje keer headlines. Aatje doet eigenlijk oktober K. Programmeester met jaar kia. AI-boom geeft Nederlandse industrie een flinke deal. De industrie in de eurozone groeit in het hoogste tempo sinds 2022. Vooral Nederland en Duitsland profiteren van de enorme wereldwijde investeringen in AI, chips, datacenters en bijbehorende kapitaalgoederen. Euro onder druk door rentezorgen, en Franse begrotingsproblemen. De euro dreigt de grootste weekdaling tegenover de dollar in 4 maanden te boeken. De Franse 10-jaarsrente staat op het hoogste niveau sinds 2002. Dat is ook voor Nederland relevant. Hoge Europese kapitaalmarktrentes maken lenen duurder voor overheden, bedrijven en uiteindelijk Toulombi. Toulombi, je mag een lening krijgen. Als jij als particulier een lening aan wil gaan, zul je hoge rentes moeten betalen. Inflatie en in de eurozone blijft een probleem. ECB-bestuurder Olly Rehn waarschuwt dat de energieprijzen inmiddels dicht bij het ongunstige scenario van de centrale bank liggen. De inflatie in de eurozone is boven 3% uitgekomen en kan richting het einde van het jaar verder oplopen. Nou ja, ik hoop het niet hoor. Want je nee inflatie barhiga, ot nee dukaan mee, chich mahangar higas. Alles wordt duurder, hè. Oudjes en meneer Kaha, het is vandaag een mooie dag. Gamelijker higa, het wordt lekker weer. Dus geniet van deze dagen. Aur dunya bharke samacha. Wereldnieuws, nieuwe Russische aanval op Kiev, doden en grote verkeersproblemen daar. Poetin erkent economische schade door Oekraïense aanvallen. En de Verenigde Staten breiden sancties tegen Iran opnieuw fors uit. Olieprijs daalt vanochtend aan Sabiritani. Prijs had Girgahega. Maar ja, nog steeds voelen wij. Jolok benzine, autotjelauwhega. Die voelen natuurlijk in hun portemonnee. Kiket nou eens op kip, harikweparehega. Nou ja, hamsochila, benzineprijs had etna manga hojatoega. De adminong bi, iedere jatoekina. Of zeggen ze nou vandaag niet. Even chorde. Najaike, na doen nou verjaike. Garebis. Garebiserbet. Goedemiddag, Arend, goedemiddag.
1: Even de microfoon naar me toe trekken.
0: Yes, ja. We zijn er, Mooi.
1: Barat jaldi hem met toe lelele.
0: Arre, ja. Toe aigere, mehman ja aajahega. Toe kutje hem mooi se seva satkaar kareke direct. Bait ja, mooi se bait ja.
1: Aise to he.
0: Thora, thora hem toke darwaza lage thara khaibe ki van wachti kar. Nee, meteen binnenkomen toch?
1: Je bent netjes opgevoed. Je bent een nette man.
0: Een warm welkom is altijd goed. Hè? Voor je gasten moet je altijd goed zijn. Je moet ze altijd warm welkom heten.
1: Nou, dan maar een hartelijke groet aan iedereen, hoor.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Dat zijn van die goede woorden, hoor.
0: Oh ja? Zo'n
1: hamloeke tjahiga gebruiken, hè, toch? In plaats van liek je groet, liek de hartelijke groet, ja. Ik heb het nou mooi liggen.
0: Hartelijke groeten. Nou ja, hartelijke groeten. Ja.
1: Dus als je handtekening, dat gewoon erin zet, ja, dan gaat hij automatisch mee elke keer.
0: Een warme groet, dat hartelijke groet. Dat
1: netjes aan mij. Ja,
0: kan dat deelse groet krijgen.
1: Mag je het die namaste?
0: Namaste, ja.
1: Of raam, of weet je, zit daarop. Toen liek die kon een mooitje, toch, niet waar?
0: Ja, toch?
1: In je handtekening. In plaats van GR.
0: GR, groet. Of MGR, vriendelijke groet. Met vriendelijke groet. MVGR. Ja.
1: Tujane, ja, tuchalangan. Wie wat is Tujane? Is dat je wel leuk?
0: Ja.
1: Maar als je mij een bericht stuurt, staat er helemaal niks.
0: Nee.
1: Er staat niet eens goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Er staat geen groet, er staat niks.
0: Maar moet je elke keer goedemorgen, goedemiddag zeggen? Wat dan ook, voordat je een tekst schrijft in je in je WhatsApp brengt. Hoeft toch niet altijd?
1: Nee, is vermoeiend.
0: Ja, toch?
1: Ik vind dat echt vermoeiend.
0: Ja,
1: en
0: het is onnodig.
1: Maar stel je voor dat je met mensen bent, hè? In één huis. Ik ga met Urega. Ga je elkaar elke ochtend, hè, een hand geven of zo? Nee, toch?
0: Nee.
1: Misschien wel een knuffel.
0: Ja, knuffel kan, maar niet altijd. Handknuffel, nee.
1: Maar niet een hand, toch?
0: Nee. Keer harde weg ermee.
1: Maar stel je voor, dat je nani of je aji, hè, tor ghar mein rahega.
0: Ha.
1: Normaliter tor ghar mein jo na rahega, en je gaat er naartoe, dan doe je altijd pailagi, aji, pailagi nani. Netjes, toch?
0: Zeker,
1: netjes.
0: Ja.
1: Maar tor ghar mein hoega, doe je dat dan ook nog elke dag? Vraag ik me af, hoor.
0: Nou ja, ik weet niet.
1: Gevoel, of slijt dat een beetje? Of zeg je dan, het is wel slijt, hoor.
0: Maar aan de andere kant, gevoelke baat. Hoe voel je en wat voel je dan voor die persoon dat je dan...
1: Volgens mij neemt het af als je niet onder één dak bent. Als je niet onder één dak bent en blijft, dan groet je elkaar netjes, uitgebreid. Maar als je onder één dak leeft, heb je niet het gevoel dat die persoon weg is geweest.
0: Ja.
1: Dus dan, het gaat gewoon door, toch?
0: Aha.
1: Raad, sabere, hoi, je hebt hier, sabere, ja. Sanja, hoi, Sanja, ja. Raad, hoi, je hebt hier, sabere.
0: Maar Piaar, dus maar het heeft ook te maken met Piaar, liefde.
1: Dat hoe ga je met Pailagi Kariyatja? Tosse Barkabati, dus toch met Pailagi Kariyatja klaar. Ook al ben ik maar een paar maanden ouder. Je moet wel Pailagi door.
0: Ja.
1: Je voelt het toch gewoon.
0: Je voelt het ook, je merkt het ook. En je gaat je ook anders gedragen, ook, denk ik.
1: Maar dat is sowieso verstandig. Kijawa gedrag gedragen, je hebt gewoon netjes gedragen, je luid. Dus ja, je moet wel... Nee, maar je voelt het wel, hoor.
0: Je voelt het wel.
1: Eigenlijk begon ik het te voelen, denk ik, hoor. Rond mijn 30ste. Echt waar. Volgens mij heb ik toen voor het eerst gevoeld van... raad bij raad op jagiket hora. Moeilijk, hij gaat maar.
0: Ja. 30,
1: volgens mij heb ik het toen pas gevoeld, hoor, rond mijn 30ste.
0: Maar zo naartoe, 30 beriske beheerderen... dan had je al heel veel in je leven ook al gedaan. Hè? En nog steeds doe je heel veel. Maar ook die man behoud ziadab hier kamkeler.
1: Ja, maar ik weet niet of het aan mij persoonlijk lag... of aan iedereen, hoor.
0: Nee, volgens mij lag het aan jou persoonlijk.
1: Over de hele linie. rond je 30ste voel je dat je geen 20er meer bent, Lloyd. Is toch logisch? Ja,
0: rond de 30 denk je van, ai, hè, dit is leven. Nee, ik denk het niet. Hè?
1: Vroeger was het ook normaal, hoor, dat je rond je 30ste huisje, boompje, beestje had. Ook er met leba, boompje, beestje, baby, bedoel ik. Hè? Ja. Rond je 30ste had je dat al, hè?
0: Dat had je al, ja.
1: Tegenwoordig tot mijn bjakerega rond hun 30ste jaar. Leuk.
0: Ja, al lurken pas al je 40 briske de goed,
1: ja. Ja, of helemaal niet.
0: Niet
1: iedereen heeft een kinderwens, hè?
0: Nee. Kunnen namangen lurken. Hoe de keer je aanspaas mee kan je ja. Eigenlijk is dat wel slecht, hoor, vind ik. Je bjakerega direct zoeken de lurken benauwd.
1: Sommigen zijn een beetje lui, hoor.
0: Kijk, hè?
1: Koffie, ik het naar snel luid.
0: Ja, toch?
1: Nee, sommigen zijn lui dat ze zeggen van zo'n, ik hoef geen kind te hebben. Het nababal,
0: ja. Ja.
1: Hij zei bij de jagek, pari, hij zei ik, pari, hoe kan ik? Ze denken aan het werk die ze krijgen daardoor.
0: Er komt een heleboel verantwoordelijkheid naar je toe als ouder zijn. Dus
1: natuurlijk, die mensen, dat is het man.
0: Behoort rationeel, hoe je denkt.
1: Maar ik wil daar kakje kosten, hem toch kijk uit. Jij bent al zelf ervaringsdeskundige.
0: Dus ik weet wat het kost allemaal. Het kost heel veel geld.
1: Dus als je 150.000 had bespaard per kind, Lloyd, had je 5 keer 150.000. Is het al 7,5 doezoe?
0: 750.000. Ik ben een miljonair.
1: Had je gewoon op de bank liggen nu, hè?
0: Boy, dat klopt toch. Maar ja.
1: Bravo, Kalle.
0: Maar... Maar haar koffie ke ek suna hafta bhar koffie ke awaaz na suna nahi hai ek serious
1: sun le aaj sun le deri talak
0: bahut
1: tang tang tang tang tang tang
0: ke kar ghanti tu bajavega
1: abbe koi ke ghanti baja de koi waqt waqt loj loj suniye let have the men some week lag nahi hua eva suniye lekker.
0: Lekker Lloyd? Toch? Heerlijk.
1: Ja,
0: he. Bara
1: lekker
0: lag rahi hai
1: coffee.
0: Ek suna, aaj hum sabere ujala ke suni tha, natuurlijk. En dan 9 baje en begin subhas. Wat een energie heeft die man, zeg. Je wordt gewoon aangestoken door die man, hè? Het na energie, het na enthousiasme, weer radio benijs.
1: Het na bourgeois, het meer, het na energie.
0: Oh, hamlok se bourgeois ga. Hamlok se bourgeois ga. Hamlok se
1: bourgeois ga. Kahan se itna energie pa weda.
0: Het na energie, ja, nou ja.
1: Maar wordt goed voor hem gezorgd, hè?
0: Ha, na? अपन औरतिया के बुलाओ एक भाव कहां तू बाटे आओ घरे आओ हम तोरे खात पकाए चुकले बाटी
1: अरे यार इतना लिफ द बहुत बहुत मोई लगे यार देखत मोई लगेगा देखत लोई कोई कोई आदमी देखिए एकदम अकेले है यार ना भाई बहिन ना औरत ना लड़कन कुछ ना हिलमा अलेन ओहु एगो लेफा है गलो
0: या दैट इज ना दैट इज वार लीव थिंक है
1: बहुत है भी ताकि लगो ऊ अच्छा देखी कौन
0: तू कौन सी ताकि है हम
1: ओ ओके ओके हम सोची कौन सी यहां लिखल बा अन zip line
0: व्हाट इज दैट
1: अन zip line दिस नेट सोर्स पैराशूट स्प्रिंगे कुन यू ओक मेट अ zip line स्प्रिंगे टोख दा स्प्रिंग यू सो इन अन हु नो मी दैट यार इन अ गत सो In een ravijn.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Of vanaf een of ander hoge toren of zoiets.
0: Ik heb je wel takila, maar dat durf ik niet.
1: Sommige mensen nemen echt heel veel risico. Ze gaan parachute springen, vind ik al raar. Paragliding vind ik ook al raar. Amdar Pogbati.
0: Je hebt toch je leven lief. Toen zocht je van, hey, 5 lerken hebben, hebben palwaar, hebben gardwaar, hebben hamar tesa, hamar paisa,
1: hamar jabe ka hoi
0: ga.
1: Niemand gaat die dingen overnemen van jou, Lloyd.
0: Dusser kan je niet krijgen.
1: Na hoi zeggen, Chijwa. Dus beter na ja u sab chij kar. Maar er zijn mensen die doen, hè. Rusland is er zo eentje.
0: Ja.
1: Dan spring je zo naar beneden in een ravijn. Maar dan moet je wel een zipline zitten. Dus sommige mensen zijn bang. De instructeur van Kakarega, die weten dat mensen bang zijn. Uiteindelijk zijn de meeste mensen wel blij. Dus ze duwen die mensen gewoon eraf. Terwijl ze zeggen, nee, ik durf niet.
0: Ja.
1: Ik wil niet meer. Ik ben van gedachten veranderd.
0: Ja.
1: Weet hoe vervelend dat is?
0: Hey. Mooi.
1: Gebroken nekwervel, gebogen rugwervel. Al die dingen komen voor. Hè? Trouwens, Six Flags, waar was het? In Amerika, hè?
0: Ja. Die Six Flags heb je hier toch hier in Walibi, Almere met wie?
1: Ha, maar Amerika, Walibi, Barqua.
0: Ha.
1: Daar komt het vandaan, toch? Dus
0: ja.
1: Daar heb je toch zo'n draaiding. Dan ga je erin zitten, gaat die ondersteboven en dan... Hoe noem je dat? Een achtbaan.
0: Ha.
1: Een hele, hele grote, hele gevaarlijke.
0: Maar met Janaki, toen heb je een keer achtbaan met. Dus hoe naar Janaki kon je gaan?
1: Naar Gaili, Gaili Sarik. Gaili Sarik. Dat ding is vervelend, man. Dus in Amerika is die attractie nu gewoon stilgelegd.
0: Oh, hoe kijk je?
1: Om gezondheidsredenen, risico's.
0: Bale,
1: gezondheidsrisico's.
0: Bale, hem laten
1: dus ook een matlaba. Na dit soort gevaarlijke dingen, hey, bhaiya, betre nakar. Tor mori ghum jayega.
0: Baki hum log khani anet cheez karela. Khani anwadi hum log karela. Ye sab cheez hum mein khate.
1: Dus het geeft adrenaline toch?
0: Ja, het geeft je een kick natuurlijk. Van,
1: maar alleen, het is super slecht dus voor je hersenen.
0: Ha.
1: Het is slecht voor je ademhaling, het is slecht voor je hart, het is slecht voor het hele lichaam.
0: Vooral mensen dit soort extreme vooral mensen met hartproblemen na je sab cheez hum mein na kariye.
1: Bhaiyo bhaino, Hindustani. जो ना हम लोग बाती थोड़ा हम लोग स्वाग बाती हम लोग के देही हम लोग के इस सब चीज में ना चाहिए जाए के
0: हम लोग के होगा ब्लड ड्रग है क्या हम लोग के
1: और चढ़ जाएगा दो चीज जाए कोई जाए जे मत तू ना जाइए तू कौन बोलिए उजाला पे हम सुन ली आदमीयन बोलिस ना जाए के
0: ना जाए
1: हम ना जाबे
0: ना जाबे
1: तो के जाए कोई तू जा
0: तू जा तू मांग मरे तू जा
1: Henk, tu mange jai, tu ja.
0: Ja.
1: Ham na jabe.
0: Hey, de Koningshuis heeft ruim 500 miljoen euro verdiend aan koloniaal verleden. Hè? Is dat koppijs dat kamele wat?
1: Ah, joh, Lloyd. Sona, die dingen weten we toch al. Ham taggelietje, Joas, echt waar.
0: Ja. Zo'n kabele. Hamloke held. Hamloke held Smit Macher. Ke naam ze. Premier Narendra Modi en premier Netanyahu. Ze hebben kopnaam kan hebben. Ijewan heldige. Dus we moeten hem natuurlijk als held eren natuurlijk. Of tariefje hangen krijgen. Is een beetje raar, hè? Kon ook mooi kamer is direct premier Aja hangen. Agome.
1: Nou ja, zij willen ook scoren, toch?
0: Ja, het is een makkelijk scoren, hè?
1: Ja, toch? Je gaat meeliften nu op het succes van een ander.
0: Ja.
1: Je gaat meeliften op wat hij heeft gedaan, die heldendaad.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarmee associeer je jezelf daarmee. Dus dan lijkt het alsof je zelf ook een held bent. Zo werkt de psycholoog.
0: Die zit toen hem rest op post toe.
1: Kontje toe maar, bolde, jor, bolde, koi.
0: Nee.
1: Ik ben trouwens ook een machar,
0: hè? Toen machar baatje.
1: Hamo machar baatje.
0: Achja, kaisan machar tu baatje.
1: Ik ben een machar, ja, fisi, anfisi. Ham maart ke admi baatje, maart. Maart ke admi machar rahega.
0: Oh, machar. Is machar niet een vlieg of zo? Want is van mij mee
1: de waar, hoor. Nee, een machar is toch een vis? Of niet?
0: Machar een vis. Ik machar.
1: Of is dat machari?
0: Machari.
1: Oh, dat is een machari.
0: Ik heb ook niks aan je.
1: Een machari. Een machari is een of andere vlieg, hoor. Inderdaad, Lloyd. Je hebt gelijk. Ik ben in de war. Een machari. Hij is een machari, bati.
0: Ja.
1: Die man is een machar.
0: Machar.
1: En tu kon je bati? We
0: zijn bati. Uchijwa, kese Hindustani me bolja. Mooi woord in Hindustani me. Na, gada. Ay boy, uchis van na bestaan als hoe noem je dat? Sterrenbeeld toch? Nee.
1: Hoezo? Kon sterrenbeeld bate betaal. Batade koi na sunen ga batao.
0: Scorpioen ke kaise bol ja Hindustan mein
1: scorpioen.
0: Scorpioen. Ja.
1: Boy. Oké. Soch ek pariga yaar kuch hoega, kuch kono naam hoega.
0: Kono humse yahan puchega. Hello here is the new website al bijna klaar. Dacht dat het deze week geen koffie en chai was. Ke ba hey, oh Arwin, goedemiddag. We
1: geen
0: werken eraan.
1: Chai. Hoezo geen koffie en chai?
0: Dit is toch koffie en chai, Arwin?
1: Dit is rood rahega yaar, koffie en chai.
0: Hamlok website to hame bada jor tor se kaam kiya.
1: Hamlok vakantie bhi na jaila.
0: Na.
1: Speciaal voor koffie en chai.
0: Nee, inderdaad. Koffie en chai, dit is ons moment om te ontspannen. Vooral ook voor de mensen thuis. Overal waar je in het land bent, dunia bhar mein. Ya to Holland bhar mein tu baate ujala ke sune hai via de EBP Plus. En vertel het ook aan de mensen. Dit is het moment tussen 12 en 1 of dus 12 en 2 kan je hoor jij. Om te ontspannen, om te genieten. Een koffie chai of een
1: Layback,
0: hè? Ja.
1: Eventjes relaxen op de bank. Even koffie en chai. Even koffie erbij.
0: Bichi, dankjewel.
1: Bichi
0: is schorpioen, ja.
1: Dag je toch?
0: Ja.
1: Ai. Doe ontbijtje in de ochtend.
0: Ik vaste ritueel hega. Anda hamar donen ja eigenlijk, maar we hebben sabere koffie pila, te anda khaila, usunke khaila en kwark met fruit erin en haver. Maar dat is mij eigenlijk mijn ochtend ritueel.
1: Is wel gezond hoor. Is wel gezond
0: hoor. Roch sunhol roch ik anda usunke heecha.
1: Bara gataiya mar baith gaya yaar to ontbijt was usunke. Itna ghabrahat mein aayi gayi hum.
0: Angela uit Wateringen ook, de groeten van ons. Ja, ha.
1: Dus toen ontbijt kreeg je wel. En nou gezond zo te horen ook.
0: Ik weet niet of dat gezond is, maar koffie, anda.
1: Ja, kwark is zeker
0: kwark,
1: gezond.
0: Kwark, dus om maar na, ik kan niet wel fruit, misschien aardbei of
1: druiven
0: erin. En dan havermout. Gewoon de havermout.
1: Dat is wel heel gezond.
0: Ja, maar je ging toch gezonder.
1: Maar een gezond toe ontbijt.
0: Nee,
1: ja,
0: nou, maar je gaat gezond naar het oude broer, had je snel zin.
1: Nee, zo is het. En kaas en sham en dat soort dingen.
0: Kasia
1: wel. Tu kon je pie ga. Ik kon je ba.
0: Suna hamu koffie pila.
1: Ye kya hota hai?
0: Dus ham.
1: Ye bhai bat ordinary lo. Ye bat ordinary.
0: Nee, maar sun ja tu ja haega koffie pie ga dan af en toe dan hame timo na re to. Momali weet je wat? Aaj ham timo banaye ki hum koffie banaye ki tab hum jala. Par hum aaj start kare.
1: Ye as hoofdpresentator, presentator mag geen drank hebben bij je.
0: Ai mi ga.
1: Terwijl je aan het praten bent mee aan het drinken.
0: Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Dat kan eigenlijk niet. Nou ja,
1: toch
0: kan
1: je daarna mooi, hè? Echt waar.
0: Jongen. Ja. Nou ja.
1: Kon wat ormangen wat jij hem zegt. कौनसी बहल दुनिया में?
0: नया दुनिया में कौनसी बहल नया कौनसी ना हो है, पूछ हमसे कि कौनसी ना हो दुनिया में जो लोग आदमी लोग महंगी कर्जा ले हुए या घर किने वो सब खाती कौम तय तनी तनी मूल्य क्रिया वहां इन्फ्लासी बढ़ जा है वाडो द रेंट omhoog gaat. Ik vraag me af wanneer er een stop komt hierop. Jab jagaron oorlog gewoon doen jaega benzine volop miliga olie wat dan ook, want dit is niet goed voor ons allemaal hè, voor dunia bhar ke logo khatin.
1: Nou, het moet niet te lang duren.
0: Ja.
1: Dek rente jo haiga jo nadmi ghar ki ne mangega. Eva phut kariya mein hum samjha de for the men se di denke is ab kon baat batayega. Dus रेंट जो नदमी घर जो कोई किनेगा तो नई दरान में कौनतान घर ना किनाएगा किनाएगा दोनों हिपोटेक तो नहीं मामा हिपोटेक में गो रेंट हैगा और रेंटवा जब बहुत चढ़ जाएगा बाई फॉर बल्थ 1% से 4.5% होगा भाई साहित तब ओकर मतलब बात तू और कमती लेनी कर सकेगा उमदा तो रेंट उच्चा बात तो लेन कैपेसिटी जो तू लेनी कर सकेगा दाल हो जाएगा मज तू कमती लेनी कर पाई है तब ओकर मतलब बात तू हल्दी से गो घर ना किन पाई है जोन महंगा बात हो रहा तब प्राइस वन घरवा वाली भी दाल हो सकेगा धीरे धीरे कि तो कमती जोर चहरीगा कि तो दाल हो सकेगा दोस्त दार दोर कन वेल्द हेल है मारक लोत अब तरमैन ना एक रोज में होगा अब बेच इन दद्रकिंग को ममा द अरफारिंग लेत खसखीदनेस दिखावेगा कि पनिक में ना रा के हो ये सुनने वालों तो क्या एक घर बा तोर घर थोड़ा से दाल भल प्राइस में उफना चहरल तो ना पानिक में रह कोई है ओकर मतलब बाकी 5 बरिस बाद 10 बरिस बाद फिर चढ़ जाएगा देते है बोलम पार के मई खमाक लोत है देत होर्त बाय द इकोनॉमी और लड़ाई झगड़ा जोन हाईगा जोन हम लोग सोचते रहे ना होएगा यूरोपा में ई वेल एगो नावा चीज आएगा कितना दिन से रोज तक रहा यूरोपा में एक को लड़ाई झगड़ा ना कुछ ना अवतान छोटा छोटा चीज दार हालात बोस्निया हर्सेगोविना और उस सब बड़का बड़का चीज ना मा ई ओ लोखवन जो है बड़ा दिन हो गया बा और एक तो त्रम्प कैसे हम लोग बोले
0: चपरा हुआ
1: एक रो चपरा हुआ भी एगो ओ लोख शुरू कर दे इस बार है ऑन द उधर दोस दुई गो ओ लोख खांद है बड़ा दिन से दोस थोड़ा से इकोनॉमी वा ना तुलक लपर पाएगा
0: In Turkije op dit moment kan je ook lekker daar naartoe, lekker goedkoop, lekker weer, lekker eten, lekker alcoholje te mangen.
1: Hamar gatai kai badi geloit.
0: Ham den kai badi geloit. Konot ki kuch padhai zet tu director gatai badi aya.
1: Ik kofia mein tu kuch dalle bate ka. Ei, pehle admi dar de vatra kuch to. Abhi talak traun sacha.
0: Yeah.
1: अबे तलक डिस्कोटेक कोई में जाइए तो थोड़ा बचाई के रहिए
0: नहीं मैं डिस्कोटेक ना दैट सॉर्ट प्लेक एज यू डा नाटू गात अस फ्राउ ज़ाइन मान ज़ाइन मा फ्राउ फ्राउ तो नहीं बचाई के रहते लोग ना सो मा कोन के ड्रिंक आनेम के लिए है आई बिडूल यू मस्ट ऑलवेज वेट वेल गुड ओपलेटन टोख
1: या रेगुलरमेटिक वर्डे डेम्स एंड मेशेस गेड्रोगेर्ड है
0: हां
1: रेगुलरमेटिक वो होर्ड टॉपिए फन आइसबर्ग हम लोग सुनिला तो
0: या
1: मा ढेर फाक फॉर आवेगा ओमदा दी डिंगे सो गुडकूप ज़ाइन ओम टू गेब्रुइके
0: Ja,
1: dat biedt dus een drankje aan, of hij met drogeer kan de wissel.
0: Ja, ik heb bij Maasik gekomen. Aan de meen keer hebben we het gehad. Ja.
1: Anit.
0: Is heb je wel gehad, Anit. Nou ja, kan jij voetballer hebben? We hebben weer 2-2 gelijk gespeeld. Waar lag het aan, Anand?
1: Korte analyse of een beetje leukere?
0: Nou ja, een leukere natuurlijk, hè.
1: Oké. Dus... Wacht, die hebben een naam liggen.
0: Dhatur.
1: Weet je wat Dhatur is?
0: Ja, toch? Dat is dan ding, giftige ding. Uchi zwakka bleet, u hallucineerkers. Dhatur wat je kreeg.
1: Dan gaan we straks over Dhatur praten.
0: Dhatur, ja.
1: Omdat u vraagt, wat afvuurkerde leg maar op, Nederlands voetbalwali. Abbe hem boel, ja, bij Dhatur, ke u vraagt, wat die eigenlijk. Hem liggen, hallucineerkers, Dhatur. Ook kooi het mikke hoor, kooi onderwerp, kooi toel, pathau om lo, kei,
0: pathau, dhatur. Maar het is wel een, dhatur is wel een, nou ja, had je haar, pijle betaal voetbal ook, maar met voetbal,
1: Dus Ronald Koeman, kei beris, tjaar beris raad aan het roer.
0: Ja.
1: 4 jaar volgens mij.
0: Ja, en daarvoor ook nog 2 jaar.
1: En daarvoor een poosje, dus best wel lang. We waren best wel tevreden over Koeman, kali laatste WK, John Raha. Daar is het helemaal fout gegaan. Zeker die wedstrijd tegen Marokko. En dat hebben wij onthouden, hè.
0: Ja.
1: Hamlok, ik wou Chijuan dat hij gewonnen heeft van een paar grote landen ook. Zijn we vergeten.
0: We waren een beetje verwend, hè?
1: Hamlok, ik ga die laatste kilowattakila van... Hey, deze Marokko, kan je zeggen, heel zeker. Inderdaad.
0: Ja.
1: Verkeerde aanpak. Toen is Safi gekomen. Hernandez, Safi, Arubole van Sunna. We gaan een beetje attractief voetballen. Op Nederland, zo tjega, ego oeilba, ego tovenaar.
0: Ja.
1: Huh? Magician, direct zet ik er. Maar dekleto, die wedstrijden win je niet zomaar. Nee. Je moet een goed plan hebben, het moet goed uitgevoerd worden, et cetera, et cetera. En je moet goede mensen hebben ook. Ja. Nou, Safi Bolega Kalinjake Kelua Namoigel, omdat hij een fout heeft gemaakt in de eerste helft.
0: En welke fout heeft hij gemaakt dan?
1: Hij heeft verkeerde spelers neergezet. Daar kwam het op neer. Achteraf ging hij het een beetje masseren of uitleggen van zo, nou, ik heb de instructies niet goed gegeven. Maar eigenlijk bedoelde hij gewoon, deze spelers zijn te licht. Ik heb ze uitgeprobeerd. Ja. Met name op het middenveld.
0: Ja,
1: voldoen niet. Ze kunnen wel misschien in de Nederlandse competitie.
0: Maar als je van tevoren weet dat ze niet voldoen, waarom stel je ze op dan?
1: Nou, hij had er wel vertrouwen in kennelijk. Van luister, maar wat wel gebeurd is, vervolgens raken Gravenberg en Tijani Reinders eerst geïrriteerd, maar daarna wel gemotiveerd. Van nu gaan wij het wel laten zien.
0: En waar kwam die irritatie
1: vandaan? Omdat zij op de bank moesten beginnen.
0: Ah, oké. Okay, dan
1: en de koekenbakkers mochten beginnen. Dus maar met Mandy toch. Maar ze zijn wel daardoor gemotiveerd. Om zeker, te laten zien zeker. Van jongens, Safi, wie denk je wel dat je bent.
0: Maar ik ga het ook. Ik hoef niet op de bank te gaan zitten.
1: Dus dat was weer positief. Ja, dat was weer positief. Sirksey viel in voor... Max Meerdink deed het ook prima. Dus het is nog niet gezegd wie de spits van Nederlands elftal gaat worden onder Savio Lloyd.
0: Nee,
1: daar zit best wel iets. Het middenveld heeft even zijn lesje geleerd, denk ik nu. Dat hij gewoon Gravenberg en Reinders moet opstellen. Klaar.
0: Standaard.
1: Standaard. En die derde, ja, dat kan Veerman zijn of kan iemand anders
0: maar
1: zijn.
0: Maar kan het zijn, Kisavi, is hij er niet bij stelker? Stelkens, bij elke wedstrijd.
1: Hij is aan het fine-tunen.
0: Hij is aan het fine-tunen. En dan vindt hij wel op een gegeven moment het juiste elftal voor Nederland.
1: Ik hoop het. Want ze spelen wel iets anders. Ze spelen wel een klein beetje anders. Ze zetten iets eerder druk.
0: Ja, oké. Okay. Dus anders bedoel je, spelen ze wel nu aanvallend? Spelen ze wel nu leuk? Is het wel leuk om naar te kijken?
1: Het is wel beter, moet ik zeggen hoor. Kijk, de tweede helft van gisteren was gewoon een prima pot. Als Nederland zo zou kunnen spelen, en kennelijk kunnen ze dat, zou prima zijn. Alleen in de eerste helft heeft hij niet ingegrepen. En Summerfield en Dumfries, die liepen in elkaar zonnen, continu. De hele eerste helft. Dus Dumfries deed gewoon niks.
0: Mm.
1: Omdat Summerfield daar liep. En Summerfield kon ook niet veel, omdat Dumfries daar liep. Ah. Dus in diezelfde ruimte. Dus wat moet je doen?
0: Je loopt
1: heeft die tweede helft wel gedaan. Heeft hij Dumfries laten staan, want Dumfries moet je nooit weghalen, vind ik. Op zijn rechterflank. Hij was gewoon aanvaller in plaats van verdediger bijna.
0: Ah.
1: En Summerfield heeft hij dan het midden gehaald, een beetje in de as. Ah. En dat was wel heel goed.
0: Okay.
1: Dus dat zijn wel hele leuke dingen om te zien, Lloyd.
0: Ah, oké.
1: Lambachoura-analyse.
0: Dus
1: de vrouwen die dit gehoord hebben nu, als die man van je... Abbe Adamiadje Aigre, boy! Gewoon als je hier gesprek was. Of toen kan je ze toe. Alsof toe Jane je waar ontdekken.
0: Alle vrouwen die nu luisteren, Abbe Adamiadje Aigre is nu wat je precies aan het
1: uitleggen. Die mannen gaan schrikken.
0: Rissank, het nou mooie analyse toe de wega.
1: Sinds wanneer heeft een Sharda zoveel verstand ervan?
0: Mooi!
1: Toekomst zijn jaren lagle.
0: Toen de voetbal nog natakken, dan kan je ze jaren lagle toezien.
1: Ham zijn jaren toezien.
0: Maar
1: mannen pikken dat niet, hè?
0: Als de vrouwen beter weten dan...
1: Als die vrouw plotseling tactische dingen gaat uitleggen tijdens een wedstrijd.
0: Nee, echt waar. Onder de mijn eigen is niet wat precies aan
1: uitleggen. Die mannen gaan schrikken.
0: Er is een nou, mooie analyse toe de rega.
1: Hè? Sinds wanneer heeft een Sharda zoveel verstand ervan?
0: Mooi.
1: Toekap ze dikke legle. Toekap ze djane legle.
0: Toeto voetballer na taak. Dere kan je ze djane le toe.
1: Ham ze djane.

0: Nog steeds leuk.
1: Nog steeds.
0: En dan gaat die vrouw je uitleggen. Hè? Komari gaat jou uitleggen van luid. Ze moeten 4-4-3 gaan spelen. Of ze moeten 4-5-2 gaan spelen. Hé, hey, toen wil je Komari, hou jij je mond.
1: Ay, mi gado. Mannenpikken,
0: sommige dingen niet toch?
1: Nee, dat is waar.
0: Maar vrouwen staan vaak in de keuken, toch? Vaker dan mannen, denk ik. Aha. Normaliter.
1: Uto stadio zijn ze, hè?
0: Normaliter, toch? Terwijl mannen beter kunnen koken, hè, Lloyd?
1: Ja, ik heb dat ook begrepen. Ja, mannen kunnen beter koken. Dus als je dat aan je eigen, dan moet je van zo'n moet je al even zo'n keer dat mannen beter kunnen koken. Als ze hem nappen gaan weer.
0: Maar faya die wel is.
1: Dan ben ik hem ook een paar goed zei. Ik heb het een kontje met jou. Maar het is maar aardse pakken. Want mannen koken beter, heb ik gehoord.
0: Nee, je moet het beter uitleggen. Dus alle dames die een man thuis hebben. Hè, die een vriend hebben of een man. Hij zegt er je. Jij zou bitter eigen aard. Dat je je groet doet, of doe je ze wilde. Hallo, hoe was je dag?
1: Had wat dan die nagelen milieu?
0: Nou, had wat wel uthadie, eventjes, klaar. Weet je, je moet niet te gemeen zijn.
1: Gelen wel in dat milieu, hè?
0: Nee, dat hoef je niet. Dat hoef je niet te doen. Dus, kontje madre bole. Dus, oh ja, dus dan komt die man binnen, dan gaat hij zeggen, hey, kontje kakoi, boeklagele. Dan moet je zeggen, zo, nou, jij hebt toch altijd commentaar als ik kook?
1: Ja, precies.
0: Dat ina mooi leggen, toch? Dat una mooi leggen. Dat ze willen maar mij eisen, benauwen, trahatoen, benapa, wekken, eisen.
1: Ja.
0: Je hebt toch altijd commentaar?
1: Ja.
0: En ik heb gehoord dat mannen beter kunnen koken dan vrouwen.
1: Dus,
0: aat ze toe,
1: wanneer je.
0: Ik heb 30 jaar al gekookt voor jou. 20, 30 jaar heb ik gekookt voor jou. Aat ze toe, wanneer je.
1: Op parten gaan mannen ietsje zo
0: krijgen. Oké. Doe laar ze bolie toch, van zoon. Maar jij mag koken wat jij lust. Ik eet gewoon mee. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, geweldig. Maar ja, kijk.
0: Kon je geweldig toch een lekkertje, Johan?
1: Nee, maar er zijn inderdaad veel mannen die goed kunnen koken. En die eigenlijk dat stukje overnemen van de vrouw. De heer Admir is een hekker doen.
0: Maar dan blijft er niks meer over voor die vrouw. Hamar theorieba, die vrouw, of de vrouw des huizes.
1: Ja.
0: Je moet niet alles van haar over willen nemen als man. Wat heeft zij zelf dan? Dan heeft ze toch niks meer over.
1: Nee, maar dan is het ook niet leuk voor de vrouw. Hè? Ja, te horen, nou. Wat heb ik nou aan die man?
0: Dik, hamar gaat karie. Ham ouderwets matietje. Ham ouderwets matietje. Toen ja, nee, hè? Hamar haal. Leuk. Kukuru John Heiga, keuken.
1: Ja.
0: Is het territorium van de vrouw. Punt.
1: Ja, jij mag niet daar binnenkomen.
0: Ik ga daar niet binnen.
1: Nee.
0: Ham kukuruwame ego gorna rakila, echt waar.
1: Kese bedoel je dat je zo oké in de zane mee? Dat je dan ergens niet mag binnenkomen?
0: Laat maar rekaai, jongen. Ham na chaila bitter kukuruwame, echt waar. Mijn aja ging ook nooit in de keuken, trouwens.
1: Ja, dat heb je eerder verteld, inderdaad.
0: Toen dan ega,
1: Adjoa ke sabchit overlelele.
0: Arre, apan aja ke kopie hem bati, eze sochi.
1: 100%.
0: Jo una jatra ta hum kahe ke jai.
1: Nee, maar ja, goed. Het is, maar tot bij jou kan je niet letten hega. Van je moet die dingen van de vrouw niet overnemen als man zijn.
0: Nee, joh.
1: Want dan kan dat nooit goed gaan in een relatie.
0: En je moet je afhankelijk stellen in een relatie. Al die mensen zeggen je moet onafhankelijk zijn. Maar ja, toen een naam mooi samen letje jwa. Ham toke bolila. Hamu ervaren deskundig wat die leute. Je moet in een relatie juist wel afhankelijk zijn van elkaar.
1: Ja,
0: juist wel.
1: Ja toch.
0: Ha, ego ietsje juame mooi ba, ik watje juame. Ik wou mooi ba. Dat moet je gelijkwaardig en leuk respecteren ook aan elkaar.
1: Pjaar, dolaar, mirho.
0: Een man is goed bijvoorbeeld om tassen te showen. Ha. Ik zeg maar wat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Toen ben je in de supermarkt mee. Wie moet die tassen showen? Die man moet het showen.
1: Tuurlijk.
0: Stel je voor dat die man het niet showt. Dan moet die vrouw dat gaan showen. Heavy tas.
1: Nou is het. Nee,
0: dus dat moet je aan die man laten. Anders denkt die man ook van... Zodat je hem zwak bati.
1: Ja. Nee.
0: Weet je, ga de eigen waarde van die man aantasten.
1: Dus die waarde van de vrouw moet je ook niet aantasten. Hè?
0: Nee. De vrouw is goed in sommige dingen. Laat haar dat doen, alsjeblieft.
1: Ha.
0: Ik zie die mannen al voor me die achter die strijkplaats.

0: अंगस्तान मार औरतिया वहां बैठ के बतियाएगा अपन माई से तो
1: घंटन हाँ बोले अदमिया कहाँ बात हो रहा अदमिया हाँ कपड़े यहाँ पे त्रिकी करेगा
0: हाँ और बेचारा भैयो वही में मार त्रिकी
1: अब ससवा भी बोल रहे कैसन दामाद हमें मिल गए सारे के है?
0: ना बड़ा मोई घिवे घिव नहीं दिसास लास्ट दे दे मुदर दंग आलते तन फोर दिल फंदी डॉक्टर तो सु बोली तो घिवे घिव यार ये तो देवता एगो देवता मिल गए वा
1: आई वी गॉट इट आई सीरियस
0: सो हम दे गो लो
1: दी फ्राउ से सो लोग वेल देख फन ये दमिन की कोची बतिया है या है
0: ने मान मान मान सो मग मान हेल्प इन द स्कूल मार्क तो ओके स्ट्राइकर गाट मस्किन टू फेर मान से हेल्प वेल इन द स्कूल मार्क तो
1: तू कौन चीज सफा करेगा
0: कुछ ना सारे के nee, maar sommige mannen zijn lief en helpen ook in de schoonmaak.
1: Ja.
0: Dus die gaan toiletten, boenen,
1: badkamer schoonmaken.
0: Eén keer in de week?
1: Eén keer in de week.
0: Atwarke, ze hebben iets als man jagega of zijn ietsje, dan zijn ze vrij. Dat is begin klima zijn.
1: Dan kam hoe ik haar mee ha.
0: Maar weet je wat ze dan zeggen?
1: Ha.
0: Die vrouw heeft hem gedwongen hè, om dat te doen. Hij is het vergeten alleen. Want hij doet dat al 18 jaar. Dus dan vergeet hij dat hij in het begin niet wilde. Dus hij, weet je wat ze zeggen? Hamen bara mooi lagega.
1: Arre?
0: Badkamer dhovat.
1: Oh?
0: Hamen bara mooi lagega toilet wa safa karat. Ekdam chamkega. Boy, hum mane man hum sochila loit. Mane man.
1: Mane man met de kosi.
0: Deze man houdt zichzelf goed voor de gek. Wie vindt badkamer wassen leuk?
1: Niemand.
0: Wie vindt toilet schoonmaken?
1: Niemand.
0: Dunia mein koi na hoi ya.
1: Koi na hai, jo bole ki haan, hame bada bissal lage hai toilet aur badkamer ko safa karke. Ja, je moet het schoonhouden, je moet het onderhouden, maar je moet je eigen viezigheid daar schoonmaken. Hè?
0: Hey, dan komt Mahabir me dat vertellen, van hey, hame mooi lagega. Ik trap er niet in hoor, ik trap er niet in. Binnen, ham na ja putje joame. Mahabir heeft geen keus. Dat is wat anders. He? Mahabir is geïndoctrineerd.
1: Ja. He?
0: Mahabir is sikhisme.
1: Hij is onder druk gezet.
0: He? Hij weet niet beter.
1: Ja.
0: He? Ja. Zijn vrouw heeft hem, dat heeft hem helemaal veranderd daarin.
1: Ik dom ze veranderen. Ja,
0: dus een mibiake regabi, of ze beginnen een relatie, dan zeggen ze dat ook toch.
1: Ja.
0: Van ikke, ham ik dan badelde ben.
1: Badelde
0: ik ben. Ik dan veranderen.
1: In dom ze. Ha. Ja.
0: Dus mensen denken dat echt, hè?
1: Ja,
0: gebeurt
1: maar
0: ook. Eigenlijk is dat een hele nare, vervelende grondgedachte.
1: Is toch,
0: als je het aan
1: is
0: mij
1: toch,
0: vraagt.
1: Is, toch, ja, is ook vervelend. Is ook vervelend dat je dat van tevoren...
0: Mag die dit die je maar had met eigen teken padeld hadden bent.
1: Jongen, hè?
0: Huh?
1: Ja.
0: Maar van een aap kun je toch geen mens maken, Lloyd?
1: Nee. Ik wil bander hier, hè?
0: O, toch een higa toe. Chai ook een saja die, chai tika laga die.
1: Die blijft een aap, hè?
0: Chai oorbel pahna die, chai siradis een saja die.
1: Het blijft een aap.
0: Bander to bander weer.
1: Bander to bander higa. Nee, dat is waar.
0: Je kunt niet denken, ki eke hem dekhi je badal dharap ik dam. Hey, bhaiya, je komt van een koude kermis thuis.
1: Nee. Inderdaad, ja. Maar dat je dan met die gedachte gaat trouwen dan ook. Van,
0: nee, maar heel veel mensen denken dat, Lloyd. Ik zeg het je.
1: Echt waar?
0: Als je wat jij hebt, admigosat hoor je maar op per se, kooi. Maar sommige mensen zullen dat herkennen.
1: Ha.
0: Dat ze denken van, ha, Chaudia of Lundua, hè. Als je bolis ba, ki hem badal de peke, awende na haar hart mee.
1: Ha.
0: Dus ja.
1: Ik vind het een hele verkeerde gedachte. Maar goed.
0: Enge vervelende gedachte.
1: Boot eng wel uit, je zeggen.
0: Amen naar de liet geluid.
1: Toen kwam hij naar de liet, maar ook naar de liet. Dus ja.
0: Badal jij je dunia naar Badlinga.
1: Naar Badlinga.
0: Dat is wel wat anders trouwens. Dat is wel wat anders.
1: Ja, badal jij je dunia naar Badlinga.
0: Je wordt verliefd op iemand, Lloyd. Om die persoon zijn uiterlijk, maar ook karakteristieken toch?
1: Het innerlijke, hè?
0: Ja, doen en laten, weet je, dat is niet uiterlijk, dat is gewoon innerlijk.
1: Ja.
0: Hoe iemand denkt, hoe iemand praat, hoe iemand. Hè,
1: maar hoe kom je erachter van die ik innerlijk barabisaal heb? Hoe kom je daar?
0: Ben je onderzoeker, ja. Maar daar ben je onderzoek waar ik je over aan Batijse geld, oké?
1: Moeten we Maaiveld onderzoek nu doen?
0: Wat je allemaal... Nee. Iwali ham doseer katsakila.
1: Maar tegenwoordig is dat wel... Tegenwoordig is dat wel in, hè. Er is nu een serie op Netflix. En dan gaan die mensen in gesprek met elkaar. Maar ze zien elkaar niet. Maar dan gaandeweg, door het gesprek... kom je erachter van Kaizen Admi Hoiseke?
0: Er zijn hele rare programmaformats, Lloyd. Maar laten we over programmaformat zo meteen praten.
1: Ha.
0: Maar wat ik wilde zeggen, je wordt verliefd op iemand omdat die persoon zo is. Maar later ga je die persoon willen veranderen. Dan is die persoon toch niet meer zichzelf waar jij verliefd op
1: bent. Nee, toen ze bedelde die ook. Dan wordt hij helemaal ongelukkig, die persoon.
0: Die man is heel stoer in het begin.
1: Ha.
0: En jij valt op die man. Oh, juist omdat hij stoer is.
1: Ja.
0: Oorbelba oké, okay, lamba barba oké.
1: Okay.
0: Tatoeage ba.
1: Op jou je badkamer safar. Ja, dan is het klaar. Doen.
0: Juist. En dan ga je die man zeggen, luister nou, maar dit soort dingen op toen naar carrière. Want nu hou je van me, nu ben je getrouwd. Afscheid nemen van al die dingen.
1: Ja.
0: Je bent juist verliefd geworden op dat andere.
1: Ja, ja.
0: En dan gaat die man zich veranderen om jou. Dan gaat diezelfde vrouw zeggen van ja, maar deze man is veranderd, man. Ik was juist verliefd op die andere man.
1: Nee, ik
0: klik aan hoe toch?
1: Helemaal waar. Ja.
0: Hamlok samjade la phor ke radio wa pe naboli hai. Sunne walo naboli hai na sun le re na janat re chi jua. Je bent gewaarschuwd. Hamlok toch een waarschuw kon li bati.
1: Ai, we got it echt serieus.
0: Dus doe dat soort dingen niet. Trouwens, ik heb een spelletjesprogramma. Hè?
1: Spelletjes? Hou je van spelletjes?
0: Datingprogramma. Dating.
1: Ah, datingprogramma, ja.
0: Daarover hadden we het net, toch?
1: Ja.
0: Hoe mensen elkaar leren kennen
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, er is nu een format ontwikkeld. Ik snap er helemaal niks van. Dan ga je eerst met elkaar naar bed.
1: Huh?
0: Je kent elkaar niet. Je hebt niet gesproken met elkaar. Je gaat eerst met elkaar naar bed. En daarna ga je pas praten met elkaar. Hoe vind je die?
1: Wat? Ham kan wat? Ham kan wat? Ik ben nu helemaal wakker. Ik ben helemaal actief nu.
0: Je wil je opgeven als kandidaat, ne?
1: Dus je gaat eerst met elkaar naar bed.
0: Ja.
1: En je kent die persoon niet?
0: Niet, helemaal niet. Het is dating.
1: Direct.
0: Otsiraak boetel, hè?
1: Otsiraak, je hebt barlette kaan dekhaai.
0: Zijn naam is allemaal bolletra, toch? Net die alle kou blakken.
1: Net die alle kou. Maar dit is toch een rare format, Alan? Nee, dit kan toch niet?
0: Mensen worden met de dag gekker, joh. Echt waar.
1: Dit is toch gek? Je gaat eerst met elkaar naar bed.
0: En dan vinden ze nog kandidaten ook.
1: Hé, paprika.
0: Zodat je verzin kan is bij Pagla Baigo. Je produceert kan je op Pagla Baigo. Maar dan heb je toch nog die Pagla kandidaten nodig. En dan heb je die Pagla kijkers nodig. Ja.
1: Op Pagla kijkers kijken we hamelijk bij die,
0: Barrel, ja. Jij zal er heel graag naar kijken.
1: Ab ham mailige jane kaha pe chiz wa dikha hai ga.
0: Kon net pe
1: hai ga. Kon team pe hai ga. Welk tijdstip. Ham sab chiz wa maila jane.
0: Nederland 1. NPO 1. Luid. Atwaar ke sabere. Adwaar ke sabere 8 baje tu tak sakega program
1: maar anders luister daar is het een grap of ben je serieus
0: echt waar het banelige programma jaar het wordt al uitgezonden. Het is toch te bizar voor woorden dit. Je wordt toch heel...
1: Ik heb al jij buddhi barba zo hier zo'n keer.
0: Hey boy. Hè? Dus je kunt mensen leren kennen op heel veel manieren. Holloid. In India hebben ze een hele simpele methode. Hè? Al die dating dingen.
1: Oh ja, gewoon simpeltjes. Misschien kunnen we dat hier introduceren. Maar is online dating nu wel een trend? Nee toch? Is niet meer van nu. Nu wil je wel daten, maar dan wil je naar zo'n datingface of wat dan ook. En dan zie je elkaar, praat met elkaar.
0: Dat schijnt komt. Helemaal in te zijn nu.
1: Dat is nu in, maar dating, online dating, hoe zou man een
0: Maar wat ze in India doen, nog steeds, volop, trouwens. Dat is best wel apart, maar het is wel effectief. Dus wat doen ze? De belangrijkste dingen schrijven ze al op. Dit is een jongen, 35 jaar oud, de leeftijd wat het huis toch? Is een ingenieur, hij heeft gestudeerd dus, Tujanega, Conchi Parisba. Hij woont in die gauw daar, dus daar weet je al waar hij van komt. Hij is hindoe of hij is moslim of hij is Punjabi of weet ik veel wat. Staat er ook bij, Lloyd. Zijn jaarinkomen is 30.000 euro.
1: Zo.
0: Ja. Dus je krijgt een heel profiel van die jongen.
1: Een profiel, ja, inderdaad.
0: Ulamba, etanaba, etanachauraba, ook een huidskleur, aiseba. En hier heb je een foto van hem. Bang.
1: Ja, maar dit bestaat...
0: Niks geheimzinnig.
1: Nee, maar dit bestaat alleen in India heel lang. Voordat dus Maaibab daar konden ze baatkeren, konden lurkie lurka zitten, dan willen ze het eerste profiel zien van die persoon, toch?
0: Als eerste wordt daar gevraagd, Lloyd.
1: Ha, ha.
0: Minimaal. Wat is jouw jaarinkomen? Ja, eerste vraag.
1: Door
0: al het andere is lucht. Is niet belangrijk.
1: Oh ja, dus inkomen is belangrijk. Maar inkomen is op zich belangrijk. Ja.
0: Ja, en als je gaat introduceren, de tokem introduceer ik er op India met Konodin. Dan ga ik zeggen, Londa, 35 jaar oud, good looking, handsome, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, slechte dingen ga ik niet vertellen over jou, toch? Doe ik een motorcar, ik ben bahut mahal, bangla, eigen bangla, directeur, bank, et cetera. Koop op hemel. En dan, belangrijkste, voordat ik al die dingen heb verteld, zeg ik...
1: Inkomen.
0: Deze jongen is ingenieur en hij verdient 160.000 euro per jaar. Klaar?
1: Ja.
0: Vanaf daar gaan we pas beginnen.
1: Talena, danadun.
0: Zo word je geïntroduceerd bij ja. En de eerste vraag die men stelt is... Wat is je jaarinkomen? Je kunt van alles vertellen. Van ik ben businessman, dit, businessman, dat.
1: Blablabla.
0: Dat telt allemaal niet.
1: Ja.
0: Enige wat telt is... Wat is je jaarinkomen? Punt.
1: Punt.
0: Ik vind dat een goed systeem.
1: Daar begint het filteren, begint daar al bij het inkomen.
0: Het is veel beter dan wat ze hier doen in Europa, Lloyd. Eerst mensen met elkaar de liefde laten bedrijven en dan pas kennen laten. Waar slaat dat op?
1: Dat is echt zo'n slecht idee, dit. Hè?
0: Dan liever het systeem van India.
1: Ja, ik kan liever daarmee beginnen, ja.
0: Als je tussen deze twee moet kiezen, dan maar dat systeem,
1: hoor. Dan dat systeem van India.
0: Oké, wil je profielcheck, Age?
1: Hey, maar zo, nou, kunnen we een website beginnen met... dat alle mensen hun profielen kunnen indienen bij ons... en dan kunnen we een match zoeken voor die persoon.
0: Ik wil maar één ding weten. Wat is je jaar gekomen? Oude vraag hoef je niet te beantwoorden. Nee, maar in India is dat heel belangrijk. En ze schamen zich ook niet daarvoor.
1: Nee.
0: Het is gewoon normaal. Kijk, wij Hindustanen van Suriname schamen ons ervoor om dat te checken.
1: Waarom zouden we ons
0: schamen?
1: Weet
0: je, als je elkaar 5 maanden kent, 6 maanden kent... dan wordt er een keer gevraagd van... maar toen kwam ik erin, gaat het door inkomen, kitnaba, toch?
1: Ja.
0: Zoiets ga je dan vragen een keer... Maar daar begint, daar is het begin, vraagjaar.
1: Hé, maar zo'n hamlo, je is al betaal in radio op. Admilo, appen, bitia, betwa, katin, kon een larka, larki, kojet hoi. Abjaan se poochie ga. Eerste vraag, je jaiga, jaiga, ontmoet kere. Van in combat or kitna haiga. Maar dan hoef vraag wat stel keris hoor.
0: Die mensen gaan je meteen de deur wijzen van, ja, toe ja. Ga jij weg van hier. Toen kan je paisa kooien, ja, toen ja.
1: Je wil kitor bidia, ja, bitwa, konen ze bjakeri, waarmee je een goede toekomst hebt. Dus ik kan me dat wel enigszins wat voorstellen, hoor.
0: Dus alleen bij mannen wordt dat gedaan, hè, Lloyd?
1: Oh, oratelijk in apoetjes, man.
0: Nee. Maar die vrouwen zijn andere dingen belangrijk.
1: Oké, maar wat vragen in India dan? In India, de mannen met betrekking tot die vrouw, kon je pushen?
0: Of je good looking bent of niet, of je moeder wil worden, of niet, hoeveel kinderen je denkt willen hebben, of je van borduren houdt, of welke hobby's je hebt, of je goed liedjes kunt zingen, of je Bharatnatyam kunt dansen.
1: Of je het niet met te maken hoe groen hè?
0: Precies, kon kijk toe jane banave.
1: Ja, dus dat is...
0: En dan wordt het gezegd, hè? Meri beti, bana sakti hai, ye, ras malai, hamnani kaka, goed banati hai wo.
1: Ja.
0: Ik alleen me zelfstandig goed benauwd.
1: Terwijl ze niks kan.
0: Jawel. Nee, ze kunnen het wel. Maar dat is wat je dus biedt bij een dochter, kennelijk.
1: God, echt serieus.
0: Dat let op, mannen en vrouwen, andere kwaliteiten.
1: Ah, hoe te heen. Andere verwachtingen. Als je niet benauwd hebt, ja, hebben we ook eens aan.
0: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई। एक गंभीर सवाल है त्रौ सच्चा,
1: काहे के गंभीर सवाल
0: बहुत गंभीर गौ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई,
1: काहे तू दुनिया बनाई ले, हम लोग खाते
0: काहे बनाई ले बोल,
1: काहे के हम लोग के यहाँ पे धरती पे, काहे पे धरती पे हम लोग के
0: लाइक बिग डेल हम लोग के यहाँ met al die gevaren, met al die moeilijke, was het echt nodig? He? Was het nodig? Hey boy, Lord, ik heb hey, maar
1: een maar Ganoa je bana liki zeggen, ook dan gaatje, maar degene die het geschreven heeft, oh, bara filosofisch ra, hè?
0: Nou ja, hij was in een filosofische bui in elk geval. Ja, ja. Maar heel veel mensen vragen dit af en toe af, hè?
1: Ja, no?
0: Van, waarom is er een...
1: Kijk aan jou, Marie.
0: Wie ben ik?
1: Ja.
0: Dus de ik-vraag, zodra die komt, dan kun je de volgende vraag stellen.
1: Ha.
0: Waarom bestaat deze wereld überhaupt dan?
1: Ja, ja.
0: Kijk maar zodra je begint, hamkebati, wie ben ik?
1: Ja.
0: Ja, dan kun je boeken vol schrijven, Lloyd.
1: Ja, ja, ja, ja. Houd er, hè?
0: Op zoek naar je eigen ik.
1: Je eigen ik, ja.
0: Wie ben ik?
1: Wie ben ik?
0: Ik eerst, daarna jij. Trouwens, ik kom mij, John Hega.
1: Aha. मै
0: वो अपने ना खाएगा मैं लड़कवा के खवा देगा
1: या दस बार
0: एगो बाप जोन हैगा वो आधा अपने खाई और आधा लड़कवा के देगा Dit zijn wel verschillen hoor.
1: Ja.
0: En dan kun je wel zeggen, nee, die verschillen bestaan niet. Maar die verschillen bestaan wel, ja.
1: Ja, hoe te hè.
0: Maar dat zijn gewoon natuurlijke dingen bijna, lijkt het wel.
1: Is dat zo?
0: Bijna, zou ik zeggen. Het is gewoon moeder natuur.
1: Dus mij eerder zoet je op een lurkenke dan een baap. Dat is wat je wil zeggen.
0: Nou, iets heb je gewoon. Maar dat lijkt wel een rijtje graba. Dan springt die vader meteen erin.
1: Ha, auto, hè?
0: Una spankere, hoe maar jij gaat. Maar op een lurkwakke bachaiga.
1: Op een gezin kun je beschermker maken, toch?
0: Op een ouderke bachaiga, op een lurkwak bachaiga.
1: Ja, zeker.
0: Dus geen seconde denkt hij dan na.
1: Nee.
0: Dus zo is een vader wel weer.
1: Ja. Nou ja, dan kunnen we weer toch op die rollen weer, hè? Man of vrouw.
0: Dikke let op. Ja, maar niet weer dan, hè, Lloyd? Ki hem lok sap koi, aap een rol, John Haiga, aap een John.
1: Niet bhaai, hè?
0: Bijna. Niet bhaai, hem lok.
1: Rol wa na badalie, rol wa na badalie.
0: Na badalie. Als je hebt er respect voor, en dat leven is veel beter. Dat nee, leven is veel beter.
1: Maar ja, je hebt wel gelijk. Rol wa je badalie, dat is niet iets wat gablaja heeft in een relatie, man. Dan gaat het niet lang volhouden.
0: He? Ja, ik wil niet van die domme vergelijkingen maken, die open deuren, weet je. Ik wil larkat horo barakers, ik wil ouderen wel. Nou, dat soort verschillen, daar wil ik het niet over hebben. Het gaat erom hoe je in het leven staat, Lloyd, en hoe de taakverdeling is. En taakverdeling, wat je zei, als er harmonie is en je hebt respect voor elkaar en je houdt van elkaar en je hebt liefde voor elkaar. Ga niet alles overhoop gooien, want dat ding werkt al, ik weet niet, duizenden jaren prima zo. Dus behoed babal na jakkere.
1: Ja, nou, inderdaad. Toen had je dhatur ke bare mein kuch bole.
0: Dhatur. Volgende keer.
1: Nou ja, we hebben nog even 10 minuutjes. Kunnen we nog even nog babbelen, hoor. Ja, hoor. Het is vrijdag. Het is vrijdag, dus we kunnen nog even praten over dhatur.
0: Heb jij dhatur meegemaakt als kind? Heb jij herinnering aan dhatur?
1: Nee, ik heb geen herinnering aan dhatur als kind. Ik heb wel een boom gezien met dhatur fruit. Nou ja, fruit.
0: Maar kap toe de kleur perwa?
1: Perwa, ja, Nederland met de kleur. Ik zeg, ik wil daar met de kleur dhatur.
0: Bel maar me, hè?
1: Nou.
0: Ik wil drugslaboratorium met kou toe de kleur. Nee, maar ik als klein kind. Ik ben natuurlijk in Suriname opgegroeid.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot meneer Mahabir.
1: Ha.
0: घमंड
1: बहुत देर लग ना रहेगा
0: इलाज तो चिजुआ तू इन तरक कर
1: ले
0: बोल दे जोश में बोल दे
1: नाम से आए के यहाँ पे तू बनाने ले से सोचो
0: नो या एक फिन दैट ओके इट्स ऑल वेल
1: ओके Ja.
0: We zijn nog steeds diezelfde mensen, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: He? Dus hamlok, hamlok, toroba dalli bati ya dunia zijn badle looi, maar hamlok.
1: Ja, badal jij dunia, hamna badli, hamlok ke gore benjamin pe hega.
0: Ha, dus doe nog hoor. Hamlok kabi kabi dilagi kar dela, maar zo zijn wij niet hoor. Wij hebben die biggie fassi niet. Wij zijn niet een... Nee, maar dus ik ben een tsunami opgegroeid. Dus ja. Hamsen naam mee. Vanaf jongs af aan heb ik die bomen natuurlijk gezien. Die planten.
1: Ja. Yeah.
0: Zijn geen bomen, zijn plantjes.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. En dan heb je die tatoer dingen eraan, toch?
1: Maar zijn naam ik herinner me raad, is wat was het gewoon...
0: Het groeide zelf. Jungle wame. Sap jaga groeien alweer.
1: Ja, ja.
0: Kooi het erop boven raad. Het was er gewoon.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort onkruid. En later, als je wat ouder werd, werd je verteld van Iego datur planten. I heb Itawiri, I heb Karela, I heb datur.
1: I datur wat doen ik hier?
0: Datur, nou, I giftig, maar ik ken ik hier. Maar dan hoorde je wel al die verhalen.
1: Ja.
0: Wat je allemaal kon doen met die datur.
1: Ja.
0: Ik was wel altijd benieuwd hoor, of het echt werkte of niet. Ik heb het nooit uitgeprobeerd.
1: Oh, je hebt
0: het
1: nooit uitgeprobeerd, no?
0: Nee. Het napaglant hoor, wat hier. Een paglaatje eten is op dat. Dat toen gebruikte ik een paglaatje eten te kouden.
1: De pagalon staat gumse bij je.
0: Ha, de koffie en China, denk je toch?
1: Ja, ja.
0: Dus balena gebruiken. Maar er waren mensen die dat gingen gebruiken, kennelijk.
1: Ja.
0: Ik heb het van horen zeggen, ik heb het nooit meegemaakt. En dan ging je inderdaad hallucineren en dat ding werkte als een soort drugs.
1: Ja.
0: En dan werd je verdoofd en dan kon je langer dansen. Dan kon je langer doorgaan. Dan kon je eigenlijk precies die drugsdingetjes.
1: Ja.
0: Weet je, het was een soort stimulerende middel. Stimulerend middel.
1: Bagaron zijn abolie, ki datur mee uchis wahega.
0: Nou, afvraag Karila, ki nja lijst wapen van verboden middelen. Datur likhal hek ina.
1: Als
0: je nan likhal hoi, tachali hem ook datur business surukere.
1: We hebben een business model. Een business model hoi, hem ook.
0: Maar paak wel eens bedlek hoi, voordat het op het lijstje komt.
1: Voordat wet wat aannemen hoi, voordat die discussies opstaat. Oh, paak wel eens bedlek. Paak wel eens met hem ook kable miljonair hoi, jabe.
0: Dat blijkt toe banali, hè, looit.
1: Ja.
0: Dat blijkt toe bitter, hoor. Je bitter, engdam. Ai, boy. Nederland, mij eigenlijk toe banalele, boy. Er zijn wel mensen die zo denken en praten. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, maar zo'n kabel. Maar ja, dus John Thor gedacht, die gedachte heb ik ook gehad. Van, Ademien, jane, en je hebt op dunia, op herkent miljoen, jane, kietje, hallucineer, hoor zeker, hega. Maar misschien is dat wel veel beter dan die pilletjes te gebruiken en dat soort dingen.
0: Het is in elk geval natuurlijk.
1: Het is, oh ja, natuurlijk toch? Dus ja,
0: het is
1: ja,
0: een natuurlijk ja, extract.
1: Wat kan er dan verkeerd zijn als het iets natuurlijks is?
0: Alles wat uit de natuur komt is goed, Lloyd.
1: Ja, toch? Ja. Hamlok bina bati jape, hamlok bina natuurlijke bati toch?
0: Dus je kunt alles simplificeren en dan zeggen, luister, er zijn goede redenen om het te gebruiken.
1: Ja, zeker. Niet dat zomaar
0: te worden. En marihuana is ook natuurlijk. Bahia.
1: Oh ja, oké. Dat is weer een heel andere toerie natuurlijk.
0: Daar ben je wel weer tegen. Ja, denk net hoe je bent, toch? Ja. Omdat Suriname, Kitschidba, ben je voor. Omdat jij geld kunt verdienen, ben je voor. En dat andere, daar ben je tegen. Is je fijn, toch?
1: Ja. Dat is waar. Ja, maar
0: mensen leggen dingen vaak uit in hun eigen voordeel, toch? Is mens eigen.
1: Ay, boy.
0: Als het je uitkomt, zeg je ja, ik ben voor.
1: Ja.
0: Als het je niet uitkomt, verzin je van alles om te zeggen nee, ik ben tegen.
1: Uiteraard is mens eigen. Is mens eigen.
0: Hij is geen inzaambaar. Behalve Lloyd en ik.
1: Malita bol ik echt niet. Ik hoor, ik kook beter. Vrouwen koken beter dan mannen. Tenminste, ik bedoel mezelf. Ik doe zelf alles. En ben een zelfstandige vrouw. Mijn man doet
0: Malita.
1: Alles. Ja, kwart je wel even.
0: Malita, ga ik ook krabbaat bollen bij. Na boli, ik hoorde net een boot krabbaat bollen. Gewoon. Malita is lief, toch? Ik ken haar niet, maar ze is lief.
1: Nee, toch een paar euro de raar van die 430 boete die je hebt gehad. Dus best een koosje
0: naar boven toe. Malita, dat is een jeertje. Ik kan bollen toch, Malita. Malita, je lijkt. Zo zou de Surdames het gezegd hebben. Nee.
1: Ik denk
0: dat ook. Jij met 5 euro deze, baboy. Ham namak haram, ham namak halal, batiloy.
1: En Jeroen, liefhebber, heren, wat leuk. Mijn man en zoon gaan nooit koken. Ze zeggen, ik ga morgen koken, maar morgen komt nooit. Echt, heren, soms denk ik, waarom ben ik niet met een Hindoestaan getrouwd? Arie, mijn man doet alles in de tuin en ik doe alles binnen. Nou, oké. Okay. Hobby is oké.
0: Mooi, mooie rolverdeling, ja. Is toch prima?
1: Even Kavita, die luistert nu in New York in de auto. Good morning, Bhaji. Of nee, New York, mijn huddled help me in my house with my... No pressure. Nou ja, teamwork dus.
0: Nee, maar dat is toch goed?
1: Ja.
0: Hamluk Taroboli, het mag niet, ja. Ja. Wij hebben alleen gezegd, die rolverdeling moet zuiver zijn. We hebben niet gezegd dat je elkaar niet mag helpen. Je mag elkaar helpen, maar de eindverantwoordelijke,
1: ja,
0: luidt...
1: Ja.
0: In de keuken is de vrouw de eindverantwoordelijke. Punt.
1: Punt. Punt.
0: Uitroepteken. Punt. Ja. Punt. Want ik kan uitroepteken.
1: Share bolle. Nee hoor, ik vind het leuk. Bad en wc schoonmaken. Ik heb ook geen keus. Maar ik ga dan ook als eerste hoor. Als ik jullie als duo hoor, lachen wij al voordat we jullie beginnen. Heerlijk. Nou ja. Mooi is dat.
0: Lekker. Ja, nee, maar ik wil belangrijker zijn, liedjes, ba.
1: Ah, kort je liedjes zeggen.
0: Ik ga als eerste. Dat is wel verstandig, hoor. Als jij hebt schoongemaakt, ga je gewoon als eerste dat punt.
1: Hey, maar der aan mij door zaden we die zeggen dat jij gelijk hebt.
0: Arie, ja, ik ben het orakel.
1: Ja, met een orakel.
0: Met het orakel moet je gewoon altijd eens zijn.
1: Mala uit horen, nee. Zegt Anand, je hebt gelijk.
0: Mala, kijk, we staan beeldhamelijk, maar wat voor je benijken.
1: Johan, goedemiddag heren. Wat vinden jullie van die chocoprins Rupa G, die per ongeluk een seksvideo online zet? Ja, Johan, ik weet er niks van. Ik weet niet, kon je daar eens zeggen, Rupa, en ik ga daar niks over zeggen. Dus dat gaan we heel snel voorbij. Toch, Anand, we gaan niet daarop in.
0: Ik weet niet wat dat is. Het zegt me helemaal niks, maar ik ga er ook niet op reageren.
1: Kono, Nachania, Londokinaas, Nachania, Koes, Dharema, van Stasus.
0: Maar in algemene zin, Lloyd. Kijk, in algemene zin vind ik dat wij normen en waarden hebben.
1: Ha.
0: En er zijn ook fatsoensnormen.
1: Ha.
0: En als je heel ordinair bent en je wil dat posten, is jouw zaak. Maar ik hoef er niet naar te kijken. Lauwe zijn, Bolly. Niemand dwingt je om naar te kijken. Je kunt ook die persoon blokkeren. Je kunt het ook overslaan. Je kunt ook zeggen, luister, je bent ordinair. Ik volg jou niet meer. Ik ontvolg je.
1: Ja, ja.
0: Je kunt van alles doen.
1: Dus, ook een naam aan je leden.
0: Maar Admi, juist hoe je wat ik heb, omdat het schokkerend is.
1: Schokkerend. Zullen we Admilon kono heiga, vooral mensen die in de schijnwerpers staan, bewust je wat daar de heiga. Dus het is niet zo van...
0: Ja, maar sommige artiesten, hè, Lloyd, niet sommige. Artiesten hebben vaak die neiging om de randjes op te zoeken.
1: Ja.
0: Of het nou seksueel van aard is,
1: ja.
0: Dus bloot, of dat ze een pistool in hun hand houden, of weet ik... Gewoon om te chockeren.
1: Om te chockeren en
0: de
1: daardoor...
0: De randjes opzoeken en zelfs eroverheen gaan soms. Ja, ik vind dat niet nodig. Een goede
1: aandacht.
0: Artiest heeft dat niet nodig.
1: Nee,
0: dat betekent dat je een ander soort artiest bent die dit nodig heeft, kennelijk. Moet je niet doen.
1: Nee.
0: In algemene zin. Maar en verder, hamna janila yaar, keka karisba.
1: Hamna
0: probleem naar Heloid.
1: Namelijk een probleem. Hamna ook zo'n tjese doorheela. Mensen moeten doen wat ze moeten doen. Maar wij gaan niet daarop in. Aardzoeker waren. Het is mooi weer. Mooi weer. Bij hem de kila. Bissaal weer. Komend weekend. Ik had in hem weer gewoon natte klebaard. Die toetak klebaard. Ik weet.
0: Behoed bissaal. Echt waar. Nee, echt waar. Het is oktober. En ik heb tot midden oktober gecheckt. Rond de 15 graden. O, zijn niet tjena jahiga.
1: Heel oktober? Rond 15.
0: Medio oktober.
1: Ik vind dat prima.
0: Rond de 15 graden.
1: Suna, ik vind dat prima. Hamar rekening. Maar open na jahiga toch?
0: Daarom. Dus, zo moet je ook denken, hoor.
1: Ja, zeker. Want hoe langer het duurt, hoe beter het is voor onze portemonnee allemaal. Zullen we wel op?
0: Kijk, de komende dagen, hè, 2020, 19, 22, 21, 20.
1: Behoed bizaal.
0: Woensdagelijk, ik dan 20 graden, zo neem wel op.
1: Bizaal.
0: En dan
1: bizaal.
0: Gaat hij naar 15, 16, 17. Nou ja, orkali. Nou ja, prachtig weer.
1: Ja, zeker.
0: En hou die verwarming uit.
1: Ja. En dan ze ban kan je, je wij hem uitschakelen kan je batterij aan die kaart die van die thermostaat of wat dan ook. anders gaat hij automatisch aan toch, je wat. Dus toen.
0: Je moet hem op nul instellen eventjes.
1: Ja, en dan ze direct.
0: Je hebt echt geen warmte nodig.
1: Nee
0: nog.
1: Man. Nee.
0: Want abbe winter je eigen zo nevalo. Dan ga je toch moeten stoken.
1: Als zo je
0: heb je geen keus.
1: Het thorax is thanda hoor je, dat het jeven staat hier liggen bagel mee bij je direct. Ik bedoel, dan krijg je een beetje warmte ook.
0: Aha, jeke haiga. Jij makkelijk praat, meneer Mahabir.
1: Oh, jeke na haiga, deken taan ke, bij je je bang zelf of zo.
0: Bale bakra manai se deken.
1: Deken of.
0: Amen, die chinoa manai se ki bakra, koi manai se deken.
1: Of je elektrische deken of dekbed, weet ik veel. Kan je ook gebruiken, hè? Je hoeft niet al die direct.
0: Dat werkt prima.
1: Ja,
0: je hoeft
1: prima.
0: Niet de verwarming aan te maken, zomaar.
1: Hey, jongen.
0: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest, Lloyd. En daar sluit ik echt daarvoor, want bohut jada hoi ge.
1: Acha?
0: हां आज का थी बहुत ज्यादा हुई है आज की ताजा खबर बिद गए सब बिद गए दोन मच्छर अच्छर के बाद सब हो गए दोन नहीं maar er zijn onderzoeken geweest hoeveel de kosten zijn van stoken van een gemiddelde woning in Nederland ten opzichte van de kosten die je hebt bijvoorbeeld op een vakantie in een goedkoper land bijvoorbeeld Spanje of zo of Turkije of weet ik veel wat nou. Je stookkosten in Nederland, dus die 3 maanden dat het echt zwaar winter is, is soms hoger dan je vakantiekosten in het buitenland. Dus dan kun je liever je woning hier dichtzetten, verwarming op nul, en gewoon in het buitenland vertoeven 3 maanden lang.
1: Hey.
0: Dan geef je evenveel geld uit of minder geld uit dan hier wonen aan stookkosten. Dus ibatiake bare mensen ne walo to sochie.
1: Maar ja, als je dat
0: hoe
1: doet,
0: bizar
1: dan.
0: Bizar dit is.
1: Ja, het is wel heel bizar dit.
0: Bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus ook er maar in mijn soortje.
1: Ja.
0: Maar kan me hem daar delen, Bati.
1: Toen behoort bij jou, hè, Aj. Maar hem mij laten rusten jij naar 1 november.
0: Chali.
1: 1 november, Diwali Festival Chali. Of Lights. Chali. Ujala Lawe Hega Jabberjus Diwali programma in de Meervaart. We gaan vanaf 2:30 fakkeloptocht doen, Hega. En dan maar Meervaart keer aanspas met hun Chalabe. Met fakkels gratis, toelunk deelname gratis. Fakkels toelunk in Miliga, Hambi Saat Chalabe, Anand Bietje Liga, Subkoi Chaliga Saat me. En als je had toen maar betaal je me, dan meld je aan via info@ujala.nl. En voor die concert was Suruhega. Ongeveer 4:45 precies. Hamlo precies, Suru Karila. En dan hebben wij natuurlijk Sanjay Dutt, Sachem Matadin. We hebben Indra Nilroy, Mos Milroy. En ik naam Hulkeli. Oh ja, Ravinder Singh, Bedi is er ook. In de Meervaart, Jabberjus Concert met Ronnie Bikari, Avishkar, Orkestra Kesaat. Je Jabberjus programma, Honne Valle Meervaart. En koop je kaarten op tijd vanaf €15 via meervaart.nl. En nu mag jij wat zeggen, halen.
0: Nou, een kleine aanvulling, Lloyd. Toen meeste betaalde ik dan porke. Diwali John optocht, hij gaf. Ik dan zo mee, hij gaf. Dus, zo'n malo, die lag je na karriere. पीछे ना हटिए ये हम लोग के चीज बा हम लोग ना करबे तो एक दिन बकरा लोगन करेगा दूसरा कोई करेगा दिस लातो दिस लाइफ दून अम्स्टरडम में ये रहेगा शहर में होफस्टाद में नीदरलैंड के और तू आइए एंड यू मुट मेट लॉयड एंड मेट मई मेलोपर
1: या
0: ना पीछे हटिए हम लोग के सहारा दिए लातो उधर इट्स फमाक जोन हम लोग के याद रही हमेशा और जोन हम लोग के लड़कन खाती भी बलांग रहा एक बा dat ze meedoen en deelnemen en zien hoe leuk het is, onze cultuur. En kom meelopen met ons. Of je nou hindoe bent, of moslim bent, of christen, of niet gelovig, atheïst. Iedereen is van harte welkom, want we zijn allemaal één. Toen maar je op tijd, zondag gedien, op tijd, je 2:30. Toen pahoed je, en dan gaan we inloop hebben. Dan gaan we een beetje leuk, gezellig met ons.

0: Ravinder Singh Bedi.
1: En Ravinder Singh Bedi. Dus het spectaculair. En inderdaad, Avishkar deed die baat eigen Amsterdam mee. Dus alle fans van Ronnie, alle fans van Avishkar, door Shahar mee eigen Amsterdam mee. Toen zei hij, ze aanwezig trouwens. Want hem de clip had, Eindhoven se admi aanwega, Leeuwarden se aanwega, door se admi aanwega, hem lok een concert mee, Amsterdam mee. Toen aie. En hier rehiga 1 week voor Diwali. Dus zondag 1 november. Kerehiga, or zondag 8 november kerehiga Diwali. Leut, deelname aan fakkeloptocht. Ik dam zo zo mee. Fakkeloptocht met John Rehiga, fakkels, dat soort dingen. Hamluk prabant karabe, hamluk debet oké om mee te lopen. Dus je hebt 0 kosten. Kom met z'n allen, doe mee. Hamluk het chijba, lau ik hamluk, hè? Mooi se karija. Leut?
0: Ja, door in India bara vooruit gila prabant karije tu.
1: Ha, or karta John Rehiga. Kartwa John Rehiga, kartwa. Tu 15 euro me kin sakega. 15 euro me toke miliga ego drankje.
0: Ja, gratis garderobe. Gratis toilet.
1: Dus toke or kosten na hega.
0: Ja.
1: Bahut makkelijk hega. At warke din tu bahire bi parkeer kar sakega.
0: Gratis.
1: Ik dam soso me. Dus or kalie. Dus kom na tu. Jortor se aie. Trouwens, John and me agore hega, Lloyd. Ik moet dat even benadrukken. Want koi koi and me agore hega stadspas. Stadspas korting naar Rehiga, Eman. Dus al die mensen die stadspas hebben, wij kunnen daar niks aan doen. Gemeentebeleid bij u. O gemeente bole Eman naar Rehiga. Dus ook er met laba, omdat ik tarik november Rehiga, is er geen tijd meer om het te regelen. Je kon hoe doos er dien rehat, later het in de maand, dat wel hoe is ik het coach. Maar 1 november kan naar regelen op Rehiga, omdat gemeente Amsterdam met uw mogelijkheid naar Rehiga. Dus al die mensen die wachten op stadspas, niet doen. Want er is geen stadspas, dus na eiga stadspas. Maar 15 euro dheer na eiga om hoop karila. Or agar koi parwaar hoiga, agar koi gesin hoiga, loit. John graag mange awe. Or John ke werkelijk aandani kamti haiga. Weet je, tatu bataye hamloke. Dan gaan we kijken of we iets kunnen regelen voor je. Want hamlok na mangila, ki koi eman hissa na lepawe. Omdat toke 15 euro na eiga. Dat zou echt niet mogen in Nederland.
0: Nee.
1: Dan gaan wij zelf van Ujala kijken of we iets kunnen regelen of niet. Maar maak er alsjeblieft geen misbruik van. Maar maak er wel gebruik van.
0: Gebruik.
1: John Hambolila. Want idil ke baad ba hem apen dil se bolila, aap ke bolila. Or aap apne sochiye ki aap ke nodig hai ki na nodig hai ga. Agar nodig hai ga, meld je aan, dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
0: Apen dil ke baad tu hardum me balte te, kena mooi rahat.
1: Maar hamar dil bahut acha hai bhai.
0: Ja ja. Heel mooi, heel mooi.
1: Muha chalega jada. Lekin dil acha hai yaar. Jaise tor bhi dil wa acha ba. Hello. Hum log ke muha badka hai ga, mat dil bahut acha hai.
0: Dil acha hai, dil acha hai. Maar zo hoort het ook, zo hoort het ook. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel Anand voor vandaag. En maandag hebben we weer een nieuwe koffie chai middagshow. En fijn weekend allemaal, hè?
1: Mooi zeg je. Groetjes. Bye bye.
0: Bye bye.

mannetjes zoeken waar dood eigenlijk oktober kleren. Wij hebben jullie allemaal bijgepraat. Een week waarin we veel hebben gesproken over olie, AI, rente, oorlog en de wereldpolitiek. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen. Maar vandaag bestaat de Nederlandse televisie ook gewoon 75 jaar. Ja, vandaag bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. En misschien is dat ook een mooie herinnering aan hoe snel de wereld verandert. Je zit toe veranderen hoe het dunia hibat lega. Van een zwart-wit uitzending, ja, zwart-wit uitzending. Janitor, zwart-wit televisie, Pellera. Van een zwart-wit uitzending op dinsdag en donderdag naar een telefoon waarop de hele wereld 24 uur per dag binnenkomt. Ja, aaskel, 24 ghanda lagataar, door telefoon mee, rakam ki cheez bhitar aaye, toch? Misschien is onze grootste luxe daarom niet dat we altijd iets kunnen zien, maar dat we af en toe kunnen kiezen. Nu even niet. Het is vrijdag. Dan zet de nieuwsstand straks gerust. Dan zet je de nieuwsstand gerust even uit. Muziek aan, koffie erbij, chai erbij, iemand bellen, iemand zien of gewoon even helemaal niets. Maandag is er weer gewoon wereld om ons druk over te maken. Namaskar, geniet van je vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Blijf luisteren naar Ujala. Dus, telefoon on attack, televisie on attack, radio ook holen.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
3: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad Odin. Aap hem ze baat kan zeggen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in ons land. Wat vertraging door de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Afrit Zwifterband is de linkerrijstrook dicht. 6 kilometer file daar, 25 minuten op onthoud. Een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten op onthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. En 5 kilometer file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kal aaj aur kal, Ujala Radio har ek pal.
3: Live on stage, Sanjay Jodha, zondag 1 november, Ujala ke Diwali Festival of Lights mee. Ticket aap, wacht pe gerilena, aur bhi ticket aap gerilena hai via meervaart.nl, aur ha, apki baar, stas pas korting naega. Dus, ticket gedaan bauti saste, koop je tickets via meervaart.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala naar her, zondag 1 november, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aur. Ujala naar her, Suriname, Diska, Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
1: Van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. Zo loopt het vast op de A6.

You are. Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. En vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. En vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Amesha.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Hi, this is Imran Khan.
1: Hi, this is Sunny Deol.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Ranveer Singh.
4: Hi, this is Sonu Sonodigam.
5: My name is Shahrukh Khan.
6: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
7: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The Best. Ujala Radio. तुझे लगे ना नजरिया बस तू चाहिए उजाला रेडियो द हिंदुस्तान साउंड फ्रॉम नेदरलैंड वेयर द एबी प्लस एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट जॉइन द कम्युनिटी Follow Hans on socials, Facebook, Insta, TikTok and YouTube canal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden, onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg, de linker rijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Oost richting Zaanstad. Voor Zeeburg 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 1 kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Challenge!

Tujhe ho gaya kuch, sari dunia jala denge. De stem van Mr. Mukka van de formatie Express is een cover uit de film Animal. En het originele is gezongen door B-Prak, maar geweldig mooi gecoverd door Mr. Mukka. Ujala Radio, hey, sunualo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag en geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana.

Ja, Ghana, waar je heerlijk vrolijk en enthousiast van wordt. Heerlijke Feel Good Ghana, organische naam heet Coca met Kanika Kapoor. En Ria Sean on the vocals. Or je hebt Ishke Jaisa Kuch uit de film A Fighter.

आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। Ja, het originele kennen we uit de film Kurbani, maar dit is een cover uit de film An Action Hero. En je hoorde de stem van Tanik Bakshi samen met Zara Khan. Het zijn de heerlijke momenten hier bij Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Hier bij Ujala Radio, Arbobi Amit Jairam Kisat.

Ja, gezelligheid met de formatie Chic. Ja, van de formatie Chic volume 4, Organekanaam He Amwa Mix. En dat was de stem van Kesri samen met Mabau. En dit is Bacha samen met Payal Deo in deze Gana Sajana.

सजना तेरे लिए सजना ये चूरी कंगना. De stem van Bancha samen met Payal Deel on the vocals. En van daaruit gaan we door naar Jolike Piche, ook weer in een cover Ghana gebracht. De stem van Raj Ranjort samen met Vishal Mishra on the vocals is afkomstig uit de film Crew.

Ja, een geweldige cover. Chuli ke piche, kya hai chuli ke piche. Uit de film Crew. En je hoorde tussendoor ook het originele. De stem van Alkayak Nika tussendoor. Geniet van de mooie momenten die deze dag met zich meebrengt. En geniet vooral van Ujala Radio. Op de voorgrond of op de achtergrond, het maakt allemaal niet uit. Als je Ujala Radio maar bij je draagt.

Zoom, Rabber Zoom. Ja, een heerlijke hit, Ghana. En deze is ook gecoverd door de formatie Beat Machine. Klinkt heerlijk, klinkt geweldig. Past perfect op dit moment van de dag. Op dit moment de stem van Arman Malik. Samen met Ananya. Ghana kanam he, Jezbati het deel.

पे तो जादू तेरा जादू चल गया, ये इश्क तेरा मेरे दिल को चल गया। Ja, door de ogen van liefde. Door de ogen van liefde zie je de magie van het leven. Heerlijke Ghana. Heerlijke feel good Ghana. Heerlijke lovely Ghana. Een local Ghana van de formatie Danza, alweer enige jaren geleden, maar nog steeds heerlijk. Nog steeds heerlijk als we deze afdraaien. Andunia Kamishore Hindustani Hit Radio. Geniet van deze mooie dag. Geniet van de mooie nummers. Op dit moment de stem van Stibin Ben. Ja.

याद आऊंगा। Ja, zo zingt hij mooi. Ik zal zoveel van je houden dat je me een leven lang zult herinneren. Je zult me altijd blijven herinneren. Ja, over het geheel genomen is het nummer een prachtige uitdrukking van de liefde. En ja, een waardevol leven is toch ook een verzameling van dankbare momenten. Ja, prachtig mooi. De stem van Stebin Ben was dat. Het was geen Ghana uit de film. Nee, nee, het was een single song release Ghana. En dit is ook uit de film Crew.

Ja, uit de film Crew ook weer een cover Ghana. Sona Kitana Sonahe. Een heerlijke Ghana om eventjes lekker op mee te zingen. Ja, dit is Mastamalanga Joom, de stem van Arijit Singh.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zijn we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Udjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Udjala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Udjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Udjala Radio.
3: Udjala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Udjala Radio, Udjala hi Udjala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Udjala Radio, DAB Plus ke zariye. Udjala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Udjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@udjala.nl.
3: Dit is Udjala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Udjala nog groter. Udjala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder oponthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hier op Ujala Radio. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Or wo bhi Amit Jairam ke saath. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ghana waar je lekker op kan meezingen, lekker op kan meebewegen. Ghana waar je gegarandeerd heerlijk enthousiast van wordt.

Divana. Ja, een gek hart luistert niet naar de regels. Danst op zijn eigen ritme en vindt liefde op de meest onverwachte plekken. Zo werkt dat in de liefde, toch? Het is een perfecte dag en de dag die maak jij perfect. Het begint niet met de zon die schijnt, maar het begint met jouw glimlach die je jezelf geeft en de positieve stappen die je vandaag zet. Ja, dat zijn de heerlijke wijsheden die ik je vandaag meegeef voor wat je ook van plan bent vandaag op deze mooie dag.

Ja, je hoort hem zojuist, Pehlana Shah, een iconisch romantisch nummer uit de Bollywoodfilm Georgita Wohi Sikandar. Ja, alweer uit het jaar 1992 en dit is een cover Ghana. Ja, waarom is het lied zo bijzonder? Nou, het is de eerste Bollywood nummer in slow motion. Het geeft een tijdloos gevoel van je eerste liefde. En het is een van de meest geliefde romantische nummers in Bollywood. Ja, Pehlana Shah. Het blijft een evergreen hit. En het wordt ook nog steeds gespeeld op liefdesdagen, bruiloften. En ja, ook andere romantische momenten. En ook in de Surinaamse scene en in onze local scene wordt hij ook volop gecoverd. Ja, bijna elke band heeft wel zijn eigen cover van de versie Pehlana Shah. Ujala Radio Hesu Nualo Meho Amit Jeram. En waar je ook bent, geniet van elk moment en geniet vooral van je favoriete radio, Ujala.

0: Quiz.
1: Ja, prachtig mooi uitgevoerd door Jesseline Royal en Arijit Singh. Het gaat over geliefde. Althans, hirie betekent geliefde in het Punjabi. Wat de romantische toon van het nummer extra benadrukt. En na Jesseline en Arijit heb ik hier op de playlist de stem van Sachit Tandon. Uit de film Dopati, Ganakanam heet Jadoo.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door werkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. In meer dan 50 steden in Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. De politie is nog op zoek naar getuigen. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. En de Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan op onthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Het geldt ook voor de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You are... और ये ही तक का ब्रेक सुना है, ये है उजाला रेडियो. मैं हूँ अमित जयराम. जहां भी वहां पहुंचोगे ना, तुम बेंद खनीत लेकर वन दे से हेलक दख एंड खनीत लेकर सामने वन दे हेलक गाना ऑफ उजाला रेडियो.

आजकल नींद कम ख्वाब जाता है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। Het is de stem van niemand minder dan KK. Ja toch, de kenner herkent het gelijk. De stem van KK, heerlijke awaas, or heerlijke Ghana. Kya mujhe pyar hai, ya kaisa khumar hai ya. Film ka naam raha, Wo Lamhe, was uit het jaar, even nadenken, het jaar 2006 dat deze uitkwam. Critici waren positief over deze film. En het was met Kangana Ranaut in de hoofdrol. En zij was destijds de eerste vrouwelijke actrice sinds Smita Patel en Shabana Azmi, die niet bang was om een beetje erotisch voor de camera te verschijnen.

Magar Ayanatu, heerlijke feel good gana, de stem van niemand minder dan Arjun samen met Mamina. Het Ganoka mega hit kezat. Absundra heheu jala radio. Ami Jeram kezat. And whatever you do, stay with us on the lovely, lovely Ujala radio.

En uit de film Badla is dit de stem van niemand minder dan Armaan Malik. In deze heerlijke, rustige Ghana. Kyu Rabwa Iskader Toria.

Heerlijke feel good Ghana, gevarieerde Ghana, de Hamaka Ghana. Je hoort het allemaal hier zo bij Ujala Radio. Ujala Radio, keeping you on the move with your best friend Amit Jairam.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

Ja, een heerlijke Ghana om dit uurtje weer mee te beginnen. Ja, welkom bij Ujala. De radiozender waar de tijd vliegt. En je niet wilt wegklikken naar een andere zender. Of je radio uit wilt doen. Ja, als je in de file staat, dan gaat de tijd verschrikkelijk snel. Dan vliegt de tijd voorbij. En het komt allemaal vanwege de perfecte mix van muziek die we hier zo gereed hebben op onze playlist. De heerlijkste Ghana, de beste hits. Alles wat je niet mag missen, heb ik ook weer dit uurtje gereed voor jou. Ja, zoals deze van Daler Mehdi, één in de categorie Oh God, One More Remix. Maar wel eentje die we kennen uit de jaren 90 en waar we nog hele mooie fijne herinneringen aan hebben. Eentje die we ook even kunnen meezingen. Niet al die Punjabi woorden misschien, maar toch wel het refrein waar je ook lekker op kan bewegen. Geniet van de heerlijke hits, de beste Ghana. Hier bij Ujala, Dunya Kamajur, Hindustani, Hitre.

Der alte Film Vicky Vidiaka, wo war der Video? Ja, hoe harder je dit nummer draait, hoe levendiger de sfeer wordt, hoe energieker de sfeer ook wordt. En het is gezongen door Dalar Mendy samen met Gurdeep Mendy. En komt dus uit de film Wikipedia Kavovala Video. Ja, uit de film Crew heb ik hier de stem van Vishal Mishra. Organica naam heet Kida Salima.

Ja, uit de film Crew is dit de stem van Vishal Mishra. Ja, prachtig, mooie Ghana. Het is een aanstekelijke mix. Ja, zo moet ik het omschrijven, van moderne beats en een traditionele Indiaanse invloed. Ja, dat maakt het ideaal voor, ja, voor een feestelijke sfeer. Ja, kwam dus uit de film Crew uit het jaar 2024. En dit is uit de film Dopati. De stem van Tanik Bakshi samen met Shilpa Rao en Kauser Munir. Organica naam heet Akia de Kool.

film genaamd Hidopati, een spannende crime thriller die zich richt op emotionele diepgang. En in de film zie je onder andere Kajol en Kriti Senen samen met Shahir Shaikh in de hoofdrol. En deze Ghana is prachtig mooi gezongen door niemand minder dan Shilpa Rao on the vocals samen met Tanik Bakshi on the vocals. Ja, ik zie ik mooi mooi Ghana, ik zie ik goed Surat Ghana, Ghana om heerlijk van te genieten en Ghana om heerlijk enthousiast van te worden. Ja, een heerlijke sfeer die er hier vandaag hangt, hier in de studio van Ujala. Ghana kanaam he Jana Samjona, film kanaam he Bhool Bhulaya deel 3.

Ja, een Ghana met heel veel energie. Jana Samjona Dil Kehta Hai Tere Galiyon Mein Rehta Hai uit de film Bhool Bhulaiya Dil 3. Het is een mix van DJ Chetas en de stem van Tulsi Kumar en Aditya Rikhari. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het altijd hier. Andunia Kamishur, Hindustani Hit Radio. En op dit moment genieten we samen. Ja, waar je ook bent, waar je ook naartoe gaat, neem Ujala Radio gewoon gezellig met je mee.

Ja, de heerlijke Punjabi flavors op dit moment geselecteerd hier bij Ujala. Het is een heerlijke dag vandaag, of het nou bij jou regent of dat er aan de andere kant een zonnetje schijnt of dat het vol valt met hagel of harde wind. Het kan allemaal, hè. We leven tenslotte in Nederland en dan is alles mogelijk. Maar wat het weer ook is bij jou, laat vandaag gewoon lekker een goede dag zijn. Vol glimlachen, want elke glimlach maakt de wereld toch een beetje mooier. En ook jouw glimlach draagt daaraan bij. Ja, zo herinner ik jou eraan dat zelfs de kleine momenten van vreugde, zoals glimlachen, de kracht hebben om je dag te verbeteren en de wereld om je heen op te fleuren. Ja, dat is de impact die we met z'n allen kunnen maken. En laten we dat ook.

Ja, Ishq Mitai, hi, hi. Ja, de stem van Mohit Chauhan. Ja, komt uit de film Amar Singh Chamkila. Ja, het is een biografisch drama. Het is gebaseerd op een echt verhaal. Het gaat over de zanger Amar Singh Chamkila, gespeeld door Diljit Dosanjh. En ja, misschien ken je hem niet, maar Chamkila. Hij wordt vaak aangeduid als de Elvis van Punjab. En dat allemaal vanwege zijn enorme invloed en populaire muziek die zowel traditionele Punjabi als moderne stijlen combineren. Ja, Ishq Mitai, hai, hai. De stem van Mohit Chauhan, afkomstig dus uit de film Amar Singh Chamkila. Je hoort het hier bij Ujjala. Ja, mooi, mooi Ghana, goed Surat Ghana. Je hoort het hier op deze prachtige, mooie dag. De stem van Devnegi, Niti Mohan en Anu Malik on the vocals. Ja, ook eentje in de categorie Oh God, One More Remix. Maar toch wel weer eentje in een mooi jasje. Organica naam heet Teri Der Parasanam.

तेरे दर पे सनम द कोर्ट ऑफ फिल्म बे इंतिहान. Ja, het is een moderne herinterpretatie. Ja, zoals we dat mooi kunnen noemen van het iconische nummer uit de film Pir Teri Kahani, Yaad Aayi uit het jaar 1993. En ja, dit is een vernieuwde versie met een frisse, maar toch wel een nostalgische uitstraling. Heeft dit nummer zowel oude als nieuwe fans van het nummer aangesproken en biedt het, hoe moet je dat zeggen? Een opwindende mix van passie en toewijding. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het hier bij Ojala Orwobi, Amit Jairam Kesat. Waar je ook bent, geniet van elke Ghana en geniet van elk moment. Het is een mooie dag.

Ja, je hoorde zojuist EP Dylan met zijn Ghana Bora Bora. En dit is Tenno Weke Sonia uit de film Call Me Babe. Een heerlijke, heerlijke Punjabi flavor.

Stenovic Sonia komt uit de film Call Me B. En prachtig mooi gezongen en klinkt ook heerlijk op dit moment van de dag. Waar je ook bent, of wat je ook aan het doen bent. Of je nou gewoon lekker op het werk bent, onderweg bent, in de file staat. Of gewoon lekker in de keuken aan het kokkerellen bent met je radio aan. Het leven is een stuk makkelijker en de tijd gaat ook wat sneller voorbij. Als je luistert naar Ujjala Radio, toch? Geniet in ieder geval van elk moment. Geniet vooral van de mooie momenten. Koester de mooie momenten. En wat je ook doet, wat je ook van plan bent, neem Ujjala met je mee.

रोग लगा है रोक लगा, इश्क का तेरे जोग लगा। फिल्म का नाम है बैरागी। नहीं, ik moet het wel goed zeggen, het komt uit de film Love Key Arranged Marriage. Aur gana ka naam hai Bairagi. Ja, een hartverscheurend en ook een emotioneel nummer. En gezongen door Amit Gupta. Ja, prachtige gana. Brengt ons naar de stem van Shreya Sharma in deze Punjabi flavor, Sonia Win. Ik zeg heerlijke gana. En af en toe ook een Punjabi.

Yeah, the same from Shreya Sharma, aur gana ka naam hai Sony Yave, and single song release gana. Ja, ik herinner je eraan dat elke dag vol mogelijkheden zit. En je kunt dat zelf vormen door positief met een glimlach de dag in te gaan. Wat je ook doet, denk eraan, elke dag biedt nieuwe kansen. En maak van vandaag een avontuur en laat je glimlach het pad verlichten. Ja, op dit moment een heerlijke local Ghana. De stem van Sudhir Sudet samen met Nilam Matadi.

Gaan Bolly. Zo'n zielvol romantisch nummer. Afkomstig uit de film Commando, deel 3 uit het jaar 2019. En is geweldig mooi gezongen. Door Arijit Singh en Shruti Sasidharan. Ja, wat mooi is aan dit nummer is dat dit nummer de emotionele diepgang prachtig mooi vastlegt van een liefdesverhaal waarbij de hoofdpersoon zijn verlangen en toewijding uitdrukt via ja, deze prachtige mooie woorden die je hoort in Akhya Milavanga. Ja, dat betekent letterlijk, ik zal je ogen ontmoeten. En ik denk, ik weet het niet zeker, het symboliseert de verbinding tussen de geliefden. Dat zal het zijn, toch? Waarbij je hart en je ziel wordt verenigd door een betekenisvolle blik. Misschien herken je het wel als je ooit eens een keer in iemands ogen hebt gekeken. En dat je dan die intense verbinding voelt. Ja, ik heb het zelf wel eens meegemaakt. Dus ik praat uit ervaring. In ieder geval, we genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana hier bij Ujala Radio. Jahab Hiwab, of wat je ook aan het doen bent, geniet van de beste hits en de heerlijkste Ghana.

One Love, Hame Hayekin. Dit is stem van Sean. Prachtige, mooie Ghana. Een Ghana die je nog vaker zal horen. Want het blijft een mooi nummer, toch? Een romantische nummer was dat uit de film Rukt. Uit het jaar 2004 is dat alweer, hè? Ja, Abhishek Bachchan en Bipasha Basu speelden destijds in de hoofdrol. En het was een mooie Ghana met een diepe emotionele melodie. En zo ook deze Ghana uit de film Stree, deel 2. Het is de stem van Vishal Mishra. Maar ook vol

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Lade Hè. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan het op.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontrole dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: This is Ujala Radio. Namaskar, aapka swagat hai. Kuch geeton ke naam hi yaadon ke liye. एक छोटी सी जगह बना देते हैं आज की इस संगीत यात्रा में प्यार साथ और सपनों से जुड़े ऐसे ही ख्याल आपके साथ रहेंगे आप आराम से सुनिए शुरुआत करते हैं

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: सदा खुश रहे तू।
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. Hoofd Tennessee gevangeniswezen stapt op na mislukte executie en kritieke toestand veroordeelde. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties in verschillende steden. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust voor windstroom uit zee. 102-jarige Spaanse komt om bij zware overstromingen in Madrigueras. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Hoofd Tennessee gevangeniswezen stapt op na mislukte executie en kritieke toestand veroordeelde. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties in verschillende steden. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust voor windstroom uit zee. 102-jarige Spaanse komt om bij zware overstromingen in Madrigueras. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Yo Della Radio. Della Radio, feel the rhythm.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala, page krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gharilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Bazelga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: I'm Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio. Ujala Radio.
7: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Marathonschaatslegende Jan Roelof Kruithof overleden. Spaanse oppositie eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez over woningcrisis. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis. Madrid ziet groot verschil in aantallen. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust vanwege windstroom. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Marathonschaatslegende Jan-Roelof Kruithof overleden. Spaanse oppositie eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez over woningcrisis. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis. Madrid ziet groot verschil in aantallen. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust vanwege windstroom. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen? Door shadi honne wel heen? Ja, kiezi ka moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Peeskrehen, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meerwaard. Met San Diego da, Mosmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubh diwali.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baan, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar Sao Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer, Top Hijia, naar 020 363 0808. Ratodin, aap hem ze baat kersen kwee, or hem aap ze baat kringen. 020 363 0808. Ujala Radio Kist, WhatsApp nummer her. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in bar bij Vondelpark Amsterdam. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim een derde van stemmen. Oppositie Spanje eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl वेबसाइट है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in bar bij Vondelpark Amsterdam. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim een derde van stemmen. Oppositie Spanje eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer.

0: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नृत्य बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला

इस जमाने में, इस

दुनिया पक्की फोर।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.